0: Aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen onder wie een Nederlands echtpaar overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voor

0: voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
1: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
0: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.

0: chocola is 20% duurder. Kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer €1 miljard op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

0: van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10%

0: Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook...

tweede klas. HAVO, VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik zeg hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music van deze dinsdag 30 juni vandaag. Aflevering 110 en je hoorde muziek van de Amerikaanse band Haim. H-A-I-M, zo schrijf je het. Forever hoorde je uit 2013. En we hebben natuurlijk weer wat nieuwe muziek voor je klaarstaan in het indiepop genre. En jouw uurtje indiepop, zoals je gewend bent, iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. We gaan nu naar de Amerikaanse indieband Rainbow Kitten Surprise. Ontstond in 2013 in Boone, North Carolina. De muziek van de vierkoppige band kent invloeden van artiesten als Modest Mouse, Kings of Leon en Frank Ocean. Debuutalbum Seven plus Mary verscheen in 2013. Het vijfde en meest recente album van de band die kwam uit op 26 september vorig jaar. Eerder dit jaar kwam de single 16 uit en als onlangs verkwam opvolger Never Have I Ever ten tonele. En die hoor je nu, Rainbow Kitten Surprise.

Voor de Britse band Wet Leg met Daisy uit 2022. En daarvoor dus een nieuwe single van de Amerikaanse indie band Rainbow Kitten Surprise. En die heet Never Have I Ever. De Engelse band Mystery Jets heeft het verleden al vaker onder aandacht gestaan bij Abadie Music. Nu de nieuwe vierkop gewend uit Londen deed dat toen met nummers als Bubblegum in 2016 en Screwdriver in 2019. Het meest recente album van de band dateert alweer van 2020 en dus werd het wellicht ook wel tijd voor een nieuwe. En dat gaat gelukkig niet heel lang meer duren. Naar verwachting komt de band op 21 augustus aanstaande met het nieuwe album genaamd A Hole to See the Sky Through. En van het album komt ook alvast de gelijknamige single, The Mystery Jets.

Je hoorde de Britse Jake Buck met zijn single Bitter Salt uit 2016. Daarvoor dus de nieuwe single van de Engelse band The Mystery Jets. En die heet A Hole to See the Sky Through. En zo gaat ook het nieuwe album dus heten dat op 21 augustus aanstaande moet gaan verschijnen. Zometeen gaan we naar de huidige single van Temples. Maar allereerst deze Amerikaanse folk- en country-artiest S.G. Goodman. Met Old

Muziek dus van S.G. Goodman, je hoorde All Time Feeling uit 2020. De vierkoppige Engelse band Temples komt uit Kettering en ontstond in 2012. Hun muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. De debuutalbum Sun Structures kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5. Die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten. 26 juni is trouwens net al geweest, dus hij is al uit. Mooi meegenomen. Maar goed, die heet in ieder geval Bliss, het nieuwe album. En als we opwarmen kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta. Maar die kun je dus ook op het album luisteren inmiddels. Temples.

Muziek uit 2024 van een band uit Israël, Tel Aviv, om precies te zijn. Je hoorde Mamzer, de band Mamzer, en je hoorde het nummer Anymore, dus uit 2024. Daarvoor hoorde je dus de muziek van de Engelse band Temples en die nieuwe single die heet Vendetta. Afkomstig dus van een nieuw album genaamd Bliss, die inmiddels in de winkel ligt, of waar je dan ook wil kopen. Online winkel, heb je ook tegenwoordig natuurlijk. Het nummer Vendetta hoorde je, die staat dus ook op dat album, inmiddels het album nummer 5 van de band. Over nieuwe muziek gesproken. De Amerikaanse band Young the Giant werd opgericht in 2004 en bestaat momenteel uit 5 leden. De band uit Irvine, Californië, werd bekend van nummers als My Body, Cough Syrup en America. Inmiddels is het 6e studioalbum van de band verschenen. Op 1 mei jongsleden was dat. Hij heet Victory Garden en van het album komt ook de single Evergreen en die hoor je nu.

Kevin Olken Hentorn, hoorde je het, zo heet hij het echt. Hij werkt vanuit New York aan zijn muziek. Dat doet onder zijn muziekproject Cape Francis. Je hoorde hem met Olly en dat komt uit 2018. Zometeen de nieuwe muziek van The Hunted Youth uit België. Maar allereerst deze van Black Honey, Back of the Bar.

Uit Brighton, Engeland dus. Black Honey met Back of the Bar. De Belgische band The Haunted Youth zal inmiddels wel bekend zijn. Opgericht door Joachim Liebens, die ook wel de drijvende kracht achter het project is. Hij brak door in 2021 in thuisland België met het nummer Teen Rebel. In 2022 verscheen debuutalbum Dawn of the Freak, waar onder andere ook een successingle Broken and Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studioalbum van The Haunted Youth die verscheen op 8 mei jongstleden met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up. En die hoor je nu, The Haunted Youth.

Het Belgische The Haunted Youth, je hoorde Wake Up en we blijven in België en dat doen we met Patches. Het muzikale project van Lotte Lauwers begon met het uitbrengen van haar muziek in 2020. Heeft inmiddels 2 EP's en de nodige singles op haar naam staan. De muziek van Patches klinkt tijdloos en ligt lekker in het gehoor en dat hoor je ook zeker terug op de single Get Back.

Muziek uit New York van de Amerikaanse band Kill. Dat schrijf je als K-A-L-E. Je hoorde Everybody's Falling uit 2023. Daarvoor dus het Belgische Patches met Get Back, de nieuwe single. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. Wil je alles nog rustig op je gemakje nalezen? Kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Met een korte beschrijving. En ook met een beetje geluk nog een videoclip op YouTube. En als er niks op YouTube beschikbaar is, dan plaats ik wel een link naar Spotify. Dus kijk zeker even op abelion.nl. Daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Rest mij nog deze plaat te draaien voor je van de Engelse band Alberta Cross. Dit is Let It Slide.

0: is één Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur nemen wij je mee op een muzikale reis. Langs verrassende verhalen en verborgen talenten, want er zit ook weer een oude vertrouwen terug achter de microfoon.
1: Ja, en dat ben ik, Sylvia. Ik ben weer blij dat ik weer een keertje mag aanschuiven voor een wel heel bijzondere aflevering.
0: Ja, en wat voor een keer? Vertel jij het? De laatste.
1: De laatste keer. Ja, het wordt heel bijzonder.
0: Ja.
1: We blikken terug op 3 jaar latent talent. Dus zet je radio iets harder, leun achterover en zing lekker.

0: Nou, hoe kon je nou feestelijker beginnen dan met La Festa van Luna? Het nummer waarmee we op 6 september 2023 Latent Talent openden. La Festa, een feestje, een eerste uitzending en de eerste keer jong talent een stem geven op de radio. Nu zou ik liegen als ik zeg dat dit de laatste keer is, want we staan nog maar aan het begin. Zie het als een soort ladder waarbij je aankomt bij de laatste treden. Maar je gaat verder, het stopt namelijk niet altijd bij het einde.
1: Nou, in deze uitzending blikken we terug op 3 jaar Latent Talent. En we zitten weer een keer samen, Angelina. Wat
0: we
1: leuk.
0: We zitten weer een keer samen, inderdaad. We zijn samen begonnen, dus we gaan ook samen eindigen. Klinkt zo raar, maar een laatste uitzending maken van Latent Talent.
1: Ja, en jij zit inmiddels achter de techniek. En ik zit weer op mijn oude, vertrouwde plaatsje.
0: Hoe voelt het dan om met de andere technicus te staan hier? Vertrouwd of denk je, brengt Marcel en Peter maar terug?
1: Nou, ik vond het altijd heel leuk en gezellig met ze. Het hele team, maar, met Harry ook. Maar ik vind het zo knap dat jij je zo opgeschoold hebt. Zo heet dat dan, hè? Als je weer wat extra's
0: hebt. Hooggeleerd?
1: Een extra vaardigheid geleerd hebt. En wat voor vaardigheid? Als je al die knopjes ziet hier in de studio. Ik zou niet weten waar het voor is.
0: Zal ik ze even tellen?
1: Nou, het 1, zijn
0: 2, 3,
1: 10-tallen.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En dan hebben we het over de schuif.
1: Ja. Nou, dus ik vind het echt ontzettend knap. En ik vind het ook weer leuk om terug te zijn.
0: Want het is inmiddels bijna 3 jaar geleden dat Latent Talent de eerste uitzending maakte. Herinner je nog wat over de voorbereidingen?
1: Ik weet het heel erg goed. Wij hadden begin juli een gesprek met Martin gehad. En we waren aangenomen. We waren echt mega zenuwachtig voor dat gesprek. Want wij wilden dit zo graag. Dit was onze droom om dit te doen. De droom is ook uitgekomen. En ik heb die eerste uitzending zo goed voorbereid. Ik heb me wel 25 keer geoefend. Heel veel overleg gehad met de collega's. Met Harry, waarvoor dank ook. Van zou ik het zo doen of zo? Of wat
0: zo.
1: Vind je ervan? Of hoe kan ik het beste doen eigenlijk? Ook heel veel geluisterd naar andere DJ's. Naar Bart Arends is bijvoorbeeld een voorbeeld. Jan-Willem Roodbeen.
0: Niet Emily, ook vergeten.
1: Op deze zender. Emily ook, die is voor jou het grootste voorbeeld. Van hoe doen ze dat nou? Hoe kan ik het beste presenteren? Want presenteren ben ik wel gewend, maar niet op de radio. En dat is net weer een stukje anders. Dus die eerste uitzendingen heb ik zo voorbereid. Demo's gemaakt, opgenomen. Dus die

0: zit nog helemaal in mijn hoofd.
1: Ik weet nog wel dat wij een keer op mijn kamer zo'n demo ging maken dat ik die helemaal heb geëdit en zo. Grappig. Maar in ieder geval, dit is een heel mooi voorbeeld van samenwerken. En misschien past dit nummer er wel heel goed bij. Want we're all in this together.

0: Je hoorde de hokey-cokey en als je nu nog stil zit, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nee, ik ook niet.
0: Mini-disco is iets wat regelmatig terugkwam bij Latent Talent. We hebben best wel veel van die leuke liedjes gedraaid, die ze ook vaak in vakantieparken draaien. Wat is jouw allereerste herinnering aan mini-disco, Angelina?
1: Nou, wij gingen vroeger altijd naar Bollo, om geen namen te noemen. En ik moest altijd meedoen met de mini-disco, elke dag. Want ik hou sowieso heel erg van dansen. Maar mini-disco is gewoon iets dat is een stukje van mij. En vooral de Hokey Cokey vind ik dan een heel leuk nummer. Nog steeds hoor, want we zijn losgegaan hier in de studio.
0: Ja, echte vakantievibes kwamen weer boven. De temperaturen zijn natuurlijk ook deze
1: week gestegen.
0: Zelfs nu vanavond is het gewoon nog lekker warm hier in de studio.
1: Ja. We zullen niet zeggen dat we 2 dagen van tevoren om 10 uur 's ochtends opnemen. Maar dat maakt niet uit. Daar komt toch niemand achter.
0: Maar welke mini-disco hit krijg jij nog steeds meteen op je dansschoenen?
1: Ja, allemaal. Ik vind Hokey Cokey en Vliegerlied al. Wist je trouwens dat het Hokey Cokey is en niet Hokey Pokey?
0: Ja. Het wordt heel vaak verkeerd gezegd, hè?
1: Dat is wel grappig. Maar daarvoor hoorde je We're All In This Together uit High School Musical. Musicals hebben we ook veel behandeld. Denk aan Oliver. Dat was de tweede uitzending. High School Musical, Mamma Mia, Wicked. Musical Experts is langs geweest. Musical School Ede. Muziektheater Veenendaal. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Heb jij een favoriet musical nummer dat je zo mee zou zingen?
1: Nou, ik speel nu dus Wicked. En ik vind dat sowieso een hele mooie musical. Maar ik ben ook groot ABBA-fan, dus ik hou ook van Mamma Mia. Doremi vind ik ook wel een vibe.
0: Nou,
1: en even denken, ik vind You Will Be Found uit Dear Evan Hansen ook heel mooi. Maar och, ik kan niet kiezen. Even denken. Ja, Mamma Mia denk ik toch. Het is super basic, maar echt een vibe.
0: En welke musical zou je iedereen een keer willen laten zien?
1: Mamma Mia. Ja.
0: Heb je eigenlijk al gedaan, hè?
1: Ja, ik heb al gespeeld vorig jaar.
0: Ja.
1: Yes.
0: En ook hebben we veel voorleeswinnaars gehad. Heel veel. Ik denk dat de meeste gasten met het onderwerp voorleeswedstrijden waren. Want ieder jaar wordt de voorleeswedstrijd landelijk georganiseerd. Maar ook lokaal. En deze kinderen die kwamen dan langs. En ieder jaar maakten Kinderen voor Kinderen ook een nummer voor de Kinderboekenweek. En dat sluit aan op onze motivatie. Want Latent Talent begon met 1 droom. Jong talent een stem geven. En laten schitteren op een podium. Want je kunt echt worden wat je wil.

0: een mooie stem heeft hij ook, hè?
1: Heel mooi.
0: Komt er nog iets? Nee, er komt niks meer. Jorda Jobuk met Wat Als. Hij kwam langs bij de Edense Limelight Sessions, waarvan wij Emmy de organisator te gast hadden. Tevens komt Joe ook uit Ede. En het is natuurlijk tijd om even terug te blikken op Latent Talent. Wat is jouw leukste of grappigste herinnering aan Latent Talent?
1: Het leukste is dat je zoveel gasten ontmoet. En ook vooral als het ook bekende gasten zijn.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de speler uit de film Dolfje Weerwolfje. Dolfje zelf. De stand in dan, maar want er waren drie dolfjes die meespeelden. Ja, dat vind ik juist zo leuk. Die contacten met de mensen en vooral met bekende mensen. Teun Toebers hebben we ook gehad.
0: Emma Luca. Enza uit The Winner Takes It All. Nathalie Wind. Larissa Posma. We hebben zoveel mensen gehad die echt al een duidelijke keus hebben gemaakt in het leven met hun talent.
1: Ja, en dat ze dat over hun talent willen praten en dat willen delen met ons, omdat we het programma voor jullie maken, voor de jongeren. En dat we dan ook willen laten zien van je kunt worden wat je wil. Dat hebben we net ook in het liedje gehoord. Maar het is ook echt zo. Dus ja, wij willen het podium zijn voor jong talent. En dat vind ik juist zo mooi dat we dat kunnen doen.
0: Ja, mag ik ook een vraag?
1: Ik heb er ook eentje voor jou. Is er één moment geweest waarop jij dacht, dit vergeet ik nooit meer?
0: Even aan het denken. Jij zo met Emma Luca en Larissa Posma, die uitzendingen vond ik al heel vet.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook even aan het denken, is er nog een leuke blooper of zo? Nou, ik weet wel, de allereerste uitzending.
1: Ja.
0: Toen stonden de microfoons niet aan bij de intro. En toen hebben we daarna de intro nog een keer opnieuw gedaan na het eerste nummer.
1: Ja, weet je, dan ben je toch ook zenuwachtig. Dus ieder klein dingetje, dat voelt meteen als een blunder dan.
0: Maar
1: hè?
0: Ik weet ook dat wij heel erg op ons plaatje zaten te lezen. En nu kijk ik niet eens meer naar de iPad om. Dus wat moderne
1: Nee, nou ja, en dat is gewoon een ontwikkeling die we doorgemaakt hebben. En welke uitzending bleef jou het meeste bij en waarom?
0: Dat zei ik dus eigenlijk al. Met Larissa vond ik wel echt heel erg leuk. Want zij is gewoon radio DJ. En ik zit hier ook omdat ik dat super tof vind. En dat is heel erg leuk dat je dan zo naar iemand opkijkt. En dan mag je diegene zelf vervolgens interviewen. Maar ook met Noemi, een van mijn beste vriendinnen. Die is een paar keer langs geweest. Dat vond ik ook super leuk. Ik weet nog dat mijn vriendinnen van de middelbare school ook een keer zijn langs geweest. Toen ik in de derde zat.
1: Ja,
0: toen we net Latent Talent maakten. Maar ook gewoon al die jonge losse talenten. Zoals bijvoorbeeld pas toen op mijn musicalles zat iemand.
1: Ja.
0: En toen zei ze van, ik herken jou ergens van. En er was een vriendin van mij is langs geweest bij jouw radioprogramma. En zulke kleine dingetjes. Ja, weet je, Ede is niet zo groot. Ondertussen wordt de weg hier rechts afgezet. Sorry, ik kijk even naar buiten. Wordt afgeleid. Moeten de auto zo nog weg kunnen halen. Maar goed, in ieder geval, dat zijn van die kleine dingetjes die zo leuk zijn. En toch wel echt impact maken.
1: Ja, de Carols Orchestra, als ik het goed uitspreek.
0: Dat was de
1: derde uitzending, geloof ik.
0: Nee, iets later wel.
1: Oké, uit Ede was dat. We hadden natuurlijk de musical gehad. En daar zat een jongen in. Kan ik even niet op zijn
0: Ernst
1: naam komen. Ernst natuurlijk. En die speelt ook in een band, de Chaos Orchestra. En die zijn dus ook langs geweest. Wat leuk om al dat Edes talent te ontmoeten. Outimom in Power, die zoveel haar talent heeft kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
1: Samen met haar zoon.
0: En
1: zo leuk.
0: Het is wel grappig, want als wij een gast hebben, dan vragen we altijd naar wat favoriete nummers. En de meeste aangevraagde was toch wel niet geheel onverwacht. Maar Roxy Dekker. Dus in die laatste uitzending moeten we natuurlijk even de nieuwste draaien voor Roxy Dekker. Jij hebt mij met Kevin.

Ja, je hoorde K3 en Donnie met Schaduw. En ik vind het stiekem gewoon heel erg leuk om K3 te draaien. Want iedereen kent het. Het is zo'n grote vibe. En het is ook misschien wel een van de meest gedraaide artiesten bij Latent Talent. En ja, nu komt er iets wat ik zelf een beetje ongemakkelijk vind om te zeggen. Want zelfpromotie, daar ben ik dus niet echt heel erg goed in. Dat voelt altijd een beetje gek. Maar het is ook de allerlaatste uitzending van Latent Talent. Dus hoe vet is het om eigenlijk gewoon te kunnen zeggen, ik heb hier mijn eigen nummers op de radio gedraaid. Dat is toch wel een bijzonder moment. Ik denk namelijk dat elke creatieve maker wel eens te horen krijgt dat ze voor een onzeker vak kiezen. En dan kan je twee dingen doen, luisteren en toch maar voor iets zekerders gaan. Of er een nummer over schrijven. Nou, ik schreef een nummer over moment waarop je besluit meningen los te laten. En gewoon je eigen weg te volgen. Les te volgen gaat helemaal fout. Nou, gaat hartstikke goed. En ik dacht, dat nummer moet ik misschien toch maar een keer draaien. Dit is Laat Los. Van mij.

0: Het moet een keer gebeuren, hè? Even korte zelfpromotie. Dit was Laat Los van mij, van Angelina. Ja, het voelt een beetje gek om jezelf op de radio te draaien, maar naast radio maken hou ik dus ontzettend veel van zingen. En er is nog een nummer, die ik heb gemaakt. En dat gaat eigenlijk over 18 worden. Iedereen wil wel eens weer even kind zijn. Dus dit is Als ik weer even dat kind wou zijn.
1: Als ik weer even dat kind.
0: Maak er zelf een mooie titel van.

hoorde Als ik weer even dat kind mag zijn. Ook weer gezongen door mij. Ja, en nu is het echt klaar met die zelfpromotie, want het is eigenlijk tijd voor de quiz. Maar mijn medespeelster is net even naar het toilet. Dus ja, een nummer die ik vroeger vaak zong en luisterde, is toch wel een nummer van Nick en Simon, Vallende Ster. Dus ik denk dat we die maar even gaan inzetten. Dus geniet hier nog maar even van, want het is een prachtig nummer. Vooral op deze woensdagavond.

0: En ze is terug hoor. Ja, ik vond het wel een lekker nummertje.
1: Ja, heerlijk. Ik heb ook nog even genoten van dit nummer hoor.
0: Ja, maar het is toch echt tijd voor. Wil jij het zeggen? Oh nee, we hebben
2: de
0: daar
2: Latent Talent Quiz.
0: Nee, dan praat ik er doorheen. Nog één keer.
2: De Latent Talent Quiz. Ja,
0: wie gaat uitdagen? Ga je mij uitdagen? Of
1: ja,
0: ga ik jou
1: dat
0: uitdagen?
1: Ga ik zeker doen. Okay.
0: Zullen we deze even op de achtergrond zetten?
1: Is wel gezellig.
0: Oh, we hebben ook nog van een ster op de achtergrond. Nou, gezellig. Ja.
1: Wat was het allereerste nummer dat werd gedraaid in Latent Talent?
0: La Festa.
1: Klopt. Welke muziekstijl stond centraal in de mini-disco-blokken?
0: Ik denk mini-disco. Zou dat kunnen?
1: Ja, mini-disco, ja. Ja, maar ja, de hokey-cokey hebben we net ook gehoord. Noem drie musicals die in Latent Talent zijn behandeld.
0: Oké, Mamma Mia, Oliver en Wicked.
1: Ja, zeker. Welke artiest of groep komt voor in de musical Mamma Mia?
0: Ik denk Queen of ABBA, daar twijfel ik een beetje.
1: Nou, dat is dan ABBA.
0: Oh, echt? Wow.
1: Welke Disney musical speelt zich af in de jungle en gaat over een jongen die wordt opgevoed door dieren?
0: Misschien is dat wat Jungle Book.
1: Ook een voorbeeld van jong talent natuurlijk.
0: Ja.
1: Welke sporten zijn er in latent talent geweest? Ik struikel over mijn woorden, joh.
0: Ach, ja, dan moet je even de tijd nemen. Hé, voetbal. Met zo'n paard, stokpaardje
1: rijden.
0: Rijden,
1: dat vond ik echt heel bijzonder, ja.
0: Hockey is ook geweest, ja, dat is het wel een beetje.
1: Nou, wanneer is latent talent? Wat
0: volgens
1: was
0: mij
1: altijd de tijdstip?
0: Woensdagavond van 7 tot 8.
1: Ja, het vaste uurtje. En we hadden ook luisteraars die er echt voor gingen zitten.
0: Ja.
1: Woensdagavonds om 7 uur tot 8 uur. Zo leuk is dat. Zelfs in het buitenland.
0: Ja.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Hey,
1: ook in het buitenland.
0: Heb ik nog een vraag voor jou?
1: Ja.
0: Hoe heet het programma waarin deze quiz wordt gehouden?
1: Latent talent natuurlijk.
0: Ha. Verrassend.
1: Welke muziekstijl wordt vaak gekenmerkt door glitter, dans en grote discoballen?
0: Ja, disco natuurlijk.
1: Ja. Hey,
0: en over muziek gesproken.
1: Mm-hmm.
0: Junior Songfestival is heel vaak voorbijgekomen bij Latent Talent.
1: Ja.
0: En dan is er één nummer waar wij zelf wel hele leuke herinneringen aan hebben.
1: Dat
0: zullen we die maar gewoon draaien? En dan gaan we niks
1: van
0: zeggen.
1: En Rosanna.
0: Nou, dat was een verklapje uit de sluier. Nieuw woord. Verklapje uit de sluier.

0: Waar?
1: Nou, dat kan niet anders. Dat was Dolfje Weerwolfje van VOF De Kunst. En dan is het ook nog even tijd om iets belangrijks te zeggen. Een dankjewel.
2: Misschien is dit niet zo'n passelijk muziekje op de achtergrond.
1: Nee. Een dankjewel aan iedereen die heeft meegewerkt aan Latent Talent. De technici, Peter en Marcel. Achter de schermen dat alles goed mocht klinken dankzij hun hulp. Zonder technici hadden we nooit een programma kunnen maken.
2: Nee, het natuurlijk ook een vertrouwen in mij om het uiteindelijk helemaal over te mogen nemen. De techniek, maar ook de hele presentatie. Harry, waar het voor mij met een snuffelstage begon als 14-jarig meisje. En dat het allemaal zo gelopen is. En natuurlijk Peter en Marcel voor de techniek. En natuurlijk Martin, niet te vergeten, die ons aannam. Waar het allemaal mee begon, en dat is niet niets. Er staat een kind voor je en dan moet je maar geloven dat er iets van gemaakt wordt. Helaas hebben we 3 maanden geleden afscheid van hem moeten nemen. Maar de dankbaarheid en herinnering zal natuurlijk altijd blijven. Want zonder jullie bestond dit programma gewoon niet. En natuurlijk alle kids, talenten en gasten die ervoor zorgden dat het talent in Latent Talent bestond. 1 woord om Latent Talent te beschrijven?
1: Talent.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hey, wat ga jij het meest missen?
1: Het spreekbeurtgevoel, dat moet ik even uitleggen. Iedere uitzending is als een spreekbeurt. Je bereidt het voor, je maakt er iets van. Iedere uitzending is wat anders. En je wil wat presenteren en neerzetten. Dat is voor mij het spreekbeurtgevoel en dat ga ik missen.
2: Ja, dat snap ik. Het voelt
1: wat is jouw favoriete uitzending trouwens?
2: Ja, dat heb ik denk ik al 100 keer gezegd, deze uitzending. Maar toch wel met Larissa en Emma Luca. Maar ja, eigenlijk kan je ook helemaal geen favoriete uitzending hebben. Want nu noem je automatisch bekende mensen. Maar al die kinderen die langs zijn gekomen, die hier zo verlegen binnenkwamen. En dan zo ja, sprankelend over hun talent vertellen. Dat is toch wel heel erg mooi. En dat daar hoeft geen favoriet voor te zijn. Dat is gewoon allemaal net zo tof.
1: Ja, nou dat vind ik ook. Elke uitzending was uniek. En we onthouden ze allemaal. We hebben ze ook allemaal opgeslagen.
2: Ja.
1: Als jij 1 moment mocht bewaren, welke wordt het?
2: Ja, och jee. Ik kan echt niet 1 moment noemen die ik wil bewaren. Gewoon alles. En ik vond de afgelopen uitzending, de laatste live uitzending, ook heel erg mooi. Dat Harry, Peter, Marcel, Joshua en Mike de moeite namen om toch nog even langs te komen.
1: Ja, hele leuke verrassing.
2: En hele mooie woorden natuurlijk. Dus dat daar is geen moment aan te binden. Maar gewoon alles wat Latent Talent in zich heeft.
1: We komen ook graag weer een keertje terug.
2: Tuurlijk.
1: Of misschien wel langer. Ja, maakt mij niet uit.
2: Ik ga een hele mooie nieuwe uitdaging aan mijn nieuwe zender. Dus een stapje omhoog. Het is eigenlijk een soort trap het leven. Je klimt en je blijft niet staan aan het begin. Want als je altijd aan het begin blijft staan, dan kom je nooit verder. Dus dat ik verwacht er heel veel moois van. En we gaan zien waar dat uiteindelijk eindigt. Maar ik zat te denken, als ik nog maar 1 uitzending mag maken, midden in de zomer, wat moet ik dan draaien? Een banger, een herinnering en iets wat je helemaal meeneemt? Ja, deze. Mama, jij vond het ook leuk hè, dat ik deze wilde draaien.
1: Nou, ik dacht er iets anders.
2: Zet de microfoon even uit.

0: Ja. Als ik ergens stapelgek op ben, is het wel de radio. Ook op jou hoor.
1: Op mij bedoel je dat?
0: Ik zou er even over nadenken. Ja, het einde van de uitzending nadert. Dikke Dek zingt onder andere Als de klok luidt, Het tijd is, ik zing voor de laatste keer. En dat voelt eigenlijk precies als dit moment. Het is het einde van Latent Talent, maar ook een nieuw begin. Want er komt voor mij een mooi nieuw avontuur aan. Een nieuwe zender, een nieuw programma. Alles daarover zie je op mijn Instagram, angelina.vanhenuk. En inmiddels zit ik na de zomer in mijn laatste jaar van de opleiding Media Redactie. Dus ik sta nog steeds gewoon aan het begin. Want zolang het einde niet... Wacht, dit is een mooie zin. Zolang het einde niet in zicht is, blijf je daar staan. Of zolang het... Wat zeg ik altijd? Zolang je nog niet bij het einde wedstrijd nog aan het begin of zo. Nou, in ieder geval zoiets. En de nummer van Dikkie Dex past daar echt perfect bij. Treur niet.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ja, dit is wel een heel mooi nummer. En de show gaat gewoon door. Zingt hij zelf ook. Ja, dit was de laatste keer dat ik de microfoon mocht aanzetten. De laatste keer dat we nummers hadden ingestart. De laatste keer dat we een begintune hebben gedaan. En laten we dan nog één keer de jingle laten horen. Want je luistert nog steeds naar...
2: Dit is Latent Talent.
1: Zo is het. En het is en blijft gewoon Latent Talent. De show is bijna voorbij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het talent voorbij is. Dat de muziek voorbij is. Want dat loopt gewoon door. Na het NOS nieuws van 8 uur hoor je Appassionata. Die gaat gewoon lekker door. Wij gaan iets anders heel erg moois doen. Wil jij nog wat zeggen?
3: Ik wil alle luisteraars bedanken, alle makers bedanken, iedereen bedanken die ons geholpen heeft om het tot een succes te maken. Ik heb er enorm van genoten en ik hoop ooit weer bij deze omroep terug te komen.
1: Misschien als je met pensioen bent, dan hoor je tot de gemiddelde radioleeftijd, hè?
3: Nee, ja, grapje, nou grapje, ja, grapje. Een jong frisje.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
4: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
6: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
7: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
4: Nou, andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom in de uitzending van morgen. En als u live luistert op deze warme zaterdag, wij zitten hier lekker in de koelte, in de airco. En het gaat natuurlijk vandaag niet om mij, maar het gaat om Herman Snelder. Hij is mijn gast vandaag en de techniek wordt verzorgd door Arie Spekle. Ja, Herman, als we het over Herman hebben, hij is geboren in de Achterhoek in Toldijk. Hij kwam uit een katholiek gezin. En dat hield ook in dat je naar een katholieke school ging. Dus hij ging naar de basisschool, 4 kilometer verderop in Achterdrempt. Hij kwam uit een gezin van 6 kinderen, een echt ondernemersgezin. En de kinderen werden ook volop ingezet bij alle activiteiten die er gebeurden in en rondom huis. Hij is naar de HBS gegaan in Doetinchem en daarna is hij aan de TU gaan studeren in Eindhoven en heeft daar bedrijfskunde gedaan. Hij is in de ontwikkelingssamenwerking terechtgekomen en hij heeft 10 jaar in Afrika gewoond, in Rwanda en Congo. Hij is bij zijn afstuderen in Sri Lanka zijn vrouw tegengekomen. Dat was een zus van een collega-student. En met haar heeft hij 3 zonen gekregen. Die zijn geboren in 84, 86 en 88. Hij is in

0: Ja, we beginnen met de klassieker, met de Beatles, Norwegian Wood.
1: Ja, want in mijn jeugd was het eigenlijk Stones of Beatles.
0: En het was Beatles?
1: Nou, de Beatles gaven wel... Ja, die vond ik het meest indrukwekkend, omdat ze toch veel speelser... Ik vond ze veel speelser en muzikaler dan de Stones. Ik was ook wel voor de Stones hoor, maar toch de eerste favoriet, de Beatles.
0: Ja, en dan specifiek ook dit nummer?
1: Nee, ik had eigenlijk vond alle Beatles nummers goed. Ik weet nog dat ik bij mijn vader van die kleine campingflesjes aan het vullen was. En dat toen het Beatles nummer, je had zo'n radiootje bij je, hè? All You Need Is Love.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook zo'n geweldig nummer. Maar ja, de Beatles hadden allemaal verschrikkelijk mooie nummers. En deze vond ik mooi omdat ik dacht dat die van George Harrison was. Maar dat is niet zo. Het is gewoon weer van Lennon en McCartney. Maar George Harrison speelt de sitar.
0: Ja.
1: En dat hoor je dus ook heel goed in het nummer.
0: Ja, als je erop, zeker als je er even op let, dan denk je, oh ja. En anders dan luister je er misschien gewoon overheen. Maar je zei dus, ik heb in de inleiding gezegd van ja, ondernemersgezin. Wat werd er zo al ondernomen thuis?
1: Nou, van alles. Mijn vader was echt een typische ondernemer. Dus die begon als installateur, gas, water, elektra. Hè, bij in huizen en stallen en schuren allerlei elektriciteit en gas aanleggen. En waterleidingen. Maar later werd een benzinestation geopend. Een BP tankstation. Waar ik al heel vroeg mocht tanken. En voor je kreeg een dubbeltje. 10 cent. Prachtig. En hoofddepot van flessengas. Benengas, goed gas. Dat zeiden ze dus. Hè? En daarvoor mochten wij, zodra we het rijbewijs hadden, de hele Achterhoek doorsjezen als boeren weer eens vergeten waren om op tijd gas te bestellen. Met de reguliere bestelling. Dan moesten wij zaterdagavond of zondag toch gewoon dat gas bestellen. Want de klant gaat voor.
0: Ja, dus dan mochten jullie de hort op om het af te leveren.
1: Ja.
0: Ja. En als ik jou zo zie kijken, en volgens mij heb je wel een fijne jeugd gehad.
1: Prima.
0: Ja,
1: prima. Ja. Ik ben heel tevreden, omdat je in zo'n gezin... Wij kregen gewoon de ruimte. De ruimte om dingen te doen. En we werden niet geknecht, zeg maar. We werkten wel in het bedrijf, omdat we dat leuk vonden en iets mee verdienden. Maar de familie was verder ook liberaal. En mijn vader en moeder waren gewoon, ja, stonden open voor de omgeving... school, alles was... voor mij was het ruimte.
0: Ja.
1: En dat vond ik prima.
0: En dat gold ook voor je broers en zussen?
1: Nou, dat denk ik niet. Iedereen kijkt anders, maar ik ben de middelste. Het is volgens mij altijd een prachtige plek om te zijn. Want de oudste twee die hebben toch meer meegekregen van wat er gebeurde in het gezin, wat niet zo leuk was. Maar ik fietste daar op de een of andere manier altijd een beetje langsheen. Misschien is dat ook wel een karaktertrek.
0: Ja, ik zou je instelling, denk ik.
1: Ja,
0: ook
1: dat
0: wel.
1: Zou best kunnen hoor.
0: Ja.
1: Maar daarmee heb ik wel een prima jeugd gehad. En mijn jongere zus en broertjes ook. Ja.
0: Ja. En normaal kon natuurlijk denk ik dan niet ontbreken op je lijstje als je uit de Achterhoek komt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus we gaan, wil je nog wat iets toelichten? Of is
1: over normaal?
0: Dit, ja, of is dit gewoon genoeg?
1: Ja, nee, dat hoort er wel bij hoor. Want ik vond normaal, ik was in, ik geloof in...

0: 1977 in Lochem op de Berg. En daar was een openluchtconcert en daar was normaal. En we gingen daar met de fiets naartoe vanuit Drempt. Een kleine 30 kilometer. En toen was het eerst dat ik ermee te maken kreeg. Ik vond het fantastisch. Ook al omdat ze braken met het idee van dat in de Achterhoek alleen maar domme boeren woonden. Dit waren intelligente boeren die muziek maakten, die toch Nederland veroverden. En vond ik heel erg prachtig.
1: We gaan luisteren naar Normaal met Oerend Hart. En aansluitend draaien we Iron Butterfly in Agada Davida. Jeetje.

0: Ja, ik zal de titel nou wel goed uitspreken. In La Garra da Vida. Ja, 17 minuten duurt dit nummer. Dan waren we al op een kwart van het programma. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben hem flink ingekort. Ja, waarom op je lijst, Herman?
1: Ja, weet je dat In La Garra da Vida eigenlijk betekent In the Garden of Eden?
0: Nou,
1: in
0: de tuin.
1: In the Garden of Eden, zouden we zeggen. Maar waarom? Ja, ik ging over van de Beatles naar toch wat meer muziek die iets wilder, iets meer buitengewoon was. En op In the Garra da Vida kon je 17 minuten lang dansen als je wilde. Moest je wel wat creativiteit tentoonstellen. Maar ik vond het heerlijk om alleen te dansen. En ik herinner me nog dat het nummer gedraaid werd in een hele kleine kroeg. Die hadden we zelf gemaakt eigenlijk in Achterdrempt bij de familie Koenders. Waar we in zo'n zwart hol hadden waar we muziek draaiden. En op deze muziek dansten. Ik vond het een heerlijk nummer. En vooral technisch gezien, al die instrumenten die krijgen hun eigen plek. Heel mooi.
0: Ja, we begonnen net aan een andere solo en toen moesten we hem afkappen. Maar er zit ook nog een drum solo in. En waar was jij dan een van de weinige jongens die danste? Of was het... ik probeer me daar een beeld van te maken.
1: Nou, ik had ook wel een paar neven. Met name Theo Kemperman, die kon er ook heel wat van. Er was een van de neven uit een familie van 18. En daar hadden we het altijd heel goed mee. We deden van alles. Voetballen, uitgaan, drinken, maar ook dansen.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet meer of wij als jongens de enige waren. Ja. Blijkbaar is dat niet zo binnengekomen.
0: Vraag het nog eens na.
1: Ja.
0: komt er van alles boven met zo'n muzieklijst. Led Zeppelin is de volgende op je lijst. Stairway to Heaven, hele bekende.
1: Hele bekende, hè? Want kijk, mijn broer en ik, Toon en ik, die gingen uit. En we hadden een hele grote stereo-installatie op de kamer staan. En als we weer te laat thuis kwamen, 2 uur, 3 uur 's nachts, dan zetten we wel eens Led Zeppelin op, ruige muziek. En dan kwam mijn moeder naar beneden en zei, jongens, kan het niet wat zachter? En dan ging dat ding uit. Maar de volgende morgen om 8 uur stond zij de stofzuiger in de slaapkamer.
0: Ja, ja. Zij nam raak.
1: Ze nam raak, ja.
0: Ja. Led Zeppelin en aansluitend Pink Floyd met Another Brick in the Wall.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat was Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja, een stukje, of een, ja, nee, toch wel een redelijk stuk ervan, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Ik kijk je aan, waarom?
1: Pink Floyd was toch eigenlijk, denk ik wel, de belangrijkste band in mijn jonge leven. Ik vond die Atom Heart Mother bijvoorbeeld, ik weet niet of je die LP nog kent met zo'n koer op. In de tijd dat de PSP aan de macht was. Of in ieder geval zich een politieke partij was. Wat nu pro heet uiteindelijk. Maar ik was wel heel erg van Pink Floyd. Vanwege ja, het bijzondere van die muziek. En ik heb deze gekozen, Brick of the Wall. Omdat het een aanklacht is tegen, ja, tegen onderwijs wat mensen klein maakt. Het is wel met name omdat... Hoe heet die Roger Waters, denk ik, zelf op de kostschool zat in Engeland. Dus in Nederland was het nooit zo erg. Maar daar werd je gewoon klein gehouden en klein gemaakt. Je bent maar een steen in die hele grote muur. Daar was het een aanklacht tegen. En ik vond dat toen... Ik heb dat allemaal niet zo gelukkig meegemaakt. Maar onderwijs moet juist mogelijkheden bieden. En zoveel mogelijk creativiteit van kinderen en zelfs later gewoon het hele brede. En daar was ik altijd wel voor. Dus Breaking the Wall was wel een soort aanklacht tegen dat kleine systeempje. Dat is een van de redenen. Maar zoals ik gezegd, Atom Heart Mother of Emily of prachtige nummers van ja. Pink Floyd. Ik kan ze allemaal nog, ik hoor ze zo in mijn hoofd.
0: En je draait ze nog steeds?
1: Ja, nu via Spotify. Ja.
0: Ja, we gaan over naar heel iets anders. Naar Nederlandstalig. Chef van Uitsel. Ik weet wel, mijn lief. Ja, heel iets anders.
1: Ja, weet je, ik ontmoette mijn vrouw Karin in 76 in Sri Lanka, zoals je al zei.
0: Ja.
1: En die kwam naar Eindhoven, waar ik studeerde. Op een gegeven moment in 77. En wij in Eindhoven waren wel erg georiënteerd op de Vlaamse muziek. En onder andere Chef van Uitsel, maar ook nog vele anderen. En dit nummer geeft eigenlijk weer waar wij in die tijd toch een beetje mee worstelden, allebei. Het klopt niet textueel, maar het geheel geeft wel heel goed weer waar wij in die eerste jaren toch wel tegenaan liepen. Een keurig opgevoed meisje uit het Haarlem met een achterhoeker in Eindhoven, dat is niet eenvoudig.
0: Dat was niet zo compatibel op het eerste...
1: En zij werkte en ik studeerde, dus ja. Kunt je nagaan, ja.
0: Ja, en dan gaan we aansluitend draaien we heel wat anders. Dan gaan we al naar jouw leven in Afrika, naar Ismael Leu, spreek het dan goed
1: Ismael
0: uit?
1: Lo, ja.
0: Lo. Jammer Afrika, maar we gaan eerst naar Ik weet wel, mijn lief.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

het wel mijn lief. Ik spande mijn spieren, ik zocht naar een uitweg. Ik wilde je kwijt. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen. En ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En dan liep ik van je weg,

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind. Ook al liep ik van je weg,

0: Ja, we zitten in Afrikaanse sferen en daar blijven we ook nog even. Ja, hoe kwam je zo in Afrika terecht?
1: Nou, ik wilde eigenlijk toen ik de tweede jaar van de Technische Universiteit, toen ik daar studeerde, was ik erg geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. Ben ik eerst naar een stage gelopen in Tanzania en Kenia. Eigenlijk fantastische 7 weken rondtrekken en aan allerlei projecten toe. Sri Lanka geweest voor het afstuderen. En dus was het logisch dat ik in een goede wil na het afstuderen naar werk zocht in het buitenland en met name in Afrika. En ik kon via een Belgische organisatie naar Congo. En ja, wat is nog spannender dan naar Congo gaan? Het Frans spreken onder andere. En in dat immense land wat toen nog Zaïre heette, van Mobutu. Daar mocht ik mijn eerste 5 jaar doorbrengen als projectleider van een groot plattelandsontwikkelingsproject. Vandaar de Afrikaanse muziek. Het is geen Keniaanse muziek die je hoort van Senegal, maar van Senegal. Dat ligt iets beter in het gehoor dan op zich schitterende dansmuziek van Congo. Maar daarom heb ik gekozen voor Ismaëlo. En over Afrika in vrede en die wens.
0: En het volgende nummer, Cesaria Evora met Solle.
1: Ja, ook eigenlijk is dat heel recent. Kaapverdi trouwens, 500.000 inwoners en door naar de tweede ronde van de wereldkampioenschappen. Niet slecht, zou ik zeggen, voor zo'n land. Maar die heb ik later ontdekt natuurlijk, niet toen. En ik vind de Cesaria Evora, vorig jaar zijn we op vakantie geweest, mijn vriendin en ik. En alles ademt Cesaria Evora. En Soldade is dus ook het lied van Kaapverdi. Al die mensen die vertrekken uit Kaapverdi, die ergens anders in de wereld hun brood moeten verdienen. Onder andere Rotterdam. Maar ook Amerika, overal. En die Soldade is een soort van emotie, hè, van weemoed. Je bent weg, we missen je. Het is een mooi nummer. Het past heel goed bij het land. Cesaria Evora is daar de heldin. Eigen museumpje zijn we ook nog geweest. En volgens mij reflecteert het heel goed de sfeer van het land. Rustig aan, jongens. Geen stress.
0: We gaan luisteren en aansluitend draaien we Jentel en de Boer. Het is begonnen. Iets heel anders.

0: Ja, Gentle and the Boer. Het is begonnen en het nummer was aan het kantelen. Het begint zo positief en daarna is het toch wel, hebben ze zo hun bedenkingen bij deze man.
1: Ja, maar ze willen hem niet kwijt hoor. En ik heb hiervoor gekozen. Eigenlijk, de meeste muziek is een weerspiegeling van mijn leven. Deze niet, vind ik hartstikke leuk. Omdat het een opvolger is van Jenny Arian. Van hij mag wel gaan. Bedoel, het is niks die man. En zij, Gentle and the Boer, nemen dat over. Want die man is naar hun gegaan.
0: Ja.
1: En eigenlijk blijft ze wel trouw hoor. Ondanks het feit dat die roos heeft en een beetje ruikt en een beetje slap is.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een grappig nummer.
0: Ja, dat nummer van Jenny Arian is heel bekend. Je mag hem hebben, is dat nummer volgens
1: ja.
0: mij.
1: Ja.
0: En ze hebben hem nu, maar hebben wel ook een beetje hun twijfels. Maar ze blijven er wel mee. Het is een grappig nummer. We gaan naar heel iets anders. Naar Rammstein, Zeit. En ook de reden waarom je deze op de lijst hebt.
1: Ja, ik heb 3 zonen. Wij vonden Karin en de jongens vonden Rammstein altijd goed. Heel bizar, want het is ruige muziek. Maar met name het Zeit hebben we gekozen omdat Karin en ik, toen Karin ziek was. En we wisten dat ze ging sterven. Toen hebben we Rammstein Zeit gekozen. Omdat het een prachtig nummer is over de tijd. Tijd blijft stilstaan. Maar de tijd blijft niet stilstaan. Het gaat gewoon door. En dat vonden we allebei heel inspirerend en bijzonder om te draaien. Dat hebben we ook gedaan. Ondanks dat heel veel mensen zeiden, hoe is mogelijk, zegt Zeit. Je moet toch iets klassieks draaien? Hebben we niet gedaan. Dit dus, Zeit.
0: We gaan luisteren naar Zeit.

0: Ja, van Rammstein gingen we naar Henry Purcell. En dat zijn niet nou je persoonlijke favorieten of de top 3. Maar wel waar we op dit moment in je leven bij aangekomen zijn.
1: Ja, de keuze voor Zeit heb ik denk ik net al een beetje verteld. Maar ook Dido's Lament is twee nummers die we draaiden bij het afscheid van mijn vrouw. En deze is een prachtig verhaal over een vrouw, Dido, in Cartagena, die haar geliefde vaarwel moet zeggen, omdat hij moet strijden, een Trojaanse strijder. En dan, ja, dat kan ze niet tegen, dus ze werpt zichzelf op de houtstapel en laat zich verbranden, maar zegt wel tegen hem, remember me. Prachtig nummer, ja, om mee te eindigen.
0: Ja. Maar toch niet helemaal aan het eind van van je programma, want we krijgen nog Benny Rivers met Step by Step in Time.
1: Ja, want het leven gaat verder, hè? Dat is belangrijk om dat je te realiseren. En een van mijn vrienden, ik ben lid van een vriendenclub die het Herenleed, 10 mannen. En de twee sturen regelmatig muziek. En dit was de muziek die een van hen onlangs stuurde. En ik dacht, dat past precies bij deze fase. In ieder geval in mijn leven en ook in het leven van al die vrienden. Vandaar Benny Rivers, Step by Step in Time.
0: Ja, want het leven gaat verder. Je hebt nu weer een vriendin waar je leuke dingen mee doet.
1: Ja, zo is het. Die mogelijkheid om het leven gewoon goed te leven, die heb ik gekregen. Zeker ook omdat ik heel goed afscheid heb genomen.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Herman Snelde, ja, bedankt voor deze lijst. We gaan luisteren naar Benny Rivers' Step by Step in Time.

0: nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Een hele goede avond en wat leuk dat je weer luistert naar de Weekendploeg hier op vrijdagavond. Het komende uur gaan wij je helemaal meenemen. En dat doen we deze week zonder Evan, Dirk.
5: Ja, maar wel met mij.
4: Ja, met jou wel, Dirk. Jij bent er wel. En Carlijn, mijn buurmeisje, goedenavond.
6: Hallo.
4: Hallo, we gaan het lekker hebben over van alles en nog wat je van ons gewend bent. Wat je deze week kan doen, wat er deze week is gebeurd, hoe het weer is. En een beetje over Australië. Een beetje Australische vibes, want Carlijn gaat binnenkort naar Australië. En daarom beginnen we ook met een nummer van een Australische band. Dit is Man at Work met Down Under. MUZIEK

0: hele goede avond. En we zitten er weer bij met elkaar. En we zitten er ook weer bij met Dirk. Ik dacht dat je helemaal niet zou komen vanavond, joh, Dirk.
1: Ja, dat zei je net ook al, maar ik ben er gewoon, hoor.
0: Nou, fijn dat je er bent. En je hebt niet zomaar iets gedaan, toch, vandaag?
1: Nee, ik heb gewerkt vandaag.
0: En? Zwemvierdaagse?
1: Oh ja, zwemvierdaagse. Ja. Ik heb de zwemvierdaagse deze week gedaan.
0: 4 dagen lang? Hoeveel
1: 5 meter? 5 dagen lang.
0: 5 dagen?
1: Ik heb een zwem 5-daagse gedaan.
0: En hoeveel meter zwem je dan?
1: Dan zwem ik 5 keer een kilometer.
0: Oké.
1: Ja, dit lichaam krijg je niet zomaar.
0: En nu heb je een medaille gekregen of zo?
1: Wat?
0: Een medaille of zo?
1: Ik heb een medaille gekregen, ja. De tweede.
0: En is die dan ook anders dan de eerste? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dat voelt heel anders.
0: Nou, wij zitten ook... Ik dacht, ik heb hem ook wel eens gedaan, maar volgens mij als je hem dan 5 keer doet, krijg je een nieuwe medaille.
1: Ja, klopt, ja. Hij ziet er precies hetzelfde uit als de eerste.
0: Oh ja, oké. En bij ons in de studio zit niet Evan Hazeleger, maar wel Carlijn Boonzaaier. Hartstikke welkom. Wat heb jij deze week een beetje uitgespookt?
2: Ik heb de hele week een beetje geiten gemolken.
0: Geiten gemolken?
2: Ja.
0: Maar dat is jouw, werk, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ah, lekker. Daar gaan we het zo meteen ook nog wel eventjes over hebben bij het nieuws van de week, denk ik. Ik heb ook niet zo heel veel gedaan. Ik had eigenlijk voor het eerst een weekje vrij van school. Ik heb wel wat gewerkt. Ik heb nog een beetje gewerkt aan een opdracht. Ja, voor de rest, ik zeg je eerlijk, niet zoveel gedaan.
2: Oh. Weinig bijzonders dus.
0: Weinig bijzonders inderdaad.
1: Ja, want vorige week kon je er niet bij zijn. Want toen was je zo ontzettend druk.
0: Ja, vorige week was ik nog zo druk met school.
2: Maar was je druk of maakte je druk?
0: Nou, een beetje van beide. Ik was echt druk en ik maakte me ook wel erg druk. Maar de weekendploeg moest ik even laten schieten.
1: Alweer.
0: Zeg de eentje hoor. Wat we niet laten schieten en wat we nooit zullen laten schieten, elke week weer, is...
3: De Keetknaller.
0: En deze week is het een aanvraagje vanuit Carlijn. Ik zou zeggen, introduceer een nummertje even.
2: Dat wordt van Lola, Het was lente in september.
0: Oh, een echte klassieker. Geniet ervan hoor, dames en heren.

0: Rutger van Barneveld, sinds vandaag de nummer 2 in de top 40. En hij heeft nog
1: nummer
0: steeds zijn zoele zomernachten. Nee, hij heeft het net niet gehaald tegenover...
1: Dai
0: van
1: Shakira. Maar hij staat wel op 1 in de Sterren NL.
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: Dat is eigenlijk nog groter.
0: Maar daar komt Shakira natuurlijk nooit binnen. Maar inderdaad...
1: Heel moeilijk, of ze moeten een Nederlands nummer gaan zingen.
0: Ja, dat wordt een lastig verhaal. Maar wij blijven hem draaien, we hebben hem groot gemaakt. Dus ook deze week weer Rutger van Barneveld. Hier
1: Rutger,
0: op
1: denk aan
0: lijn.
1: Ons.
0: Denk aan ons als je in die grote zalen staat. En dan gaan we het nu eens eventjes hebben over het nieuws van de week.
1: Rutger was trouwens ook in het nieuws, hè, van de week.
0: Vertel.
1: Bij Roddelpraat.
0: Ja, wat dan?
1: Hij zat met een meisje van 16 te appen.
0: Ah, oh, en daar zijn... wat is daar van binnengekomen?
1: Ja, hij is gelukkig niet binnengekomen, maar hij wel met te lopen, appen.
0: Oh, oké. Okay. Maar fysiek...
1: Hij wou met haar appen.
0: Hij wilde appen met een meisje van 16.
1: Ja, hij vroeg om de nummer, maar dat wou ze niet geven. En toen, even goed denken, toen heeft zij contact gezocht met zijn ex-vrouw.
0: Ja.
1: Zij, dat meisje van 16.
0: Ja.
1: En dat die ex-vrouw is toen naar Rutger gegaan. En toen werd Rutger teruggestuurd van... Hey, waarom zit je te stoken in een goed huwelijk en weet ik veel allemaal.
0: Oh.
1: En, het was
0: vermoeiend.
1: Chaos.
0: Maar die Dennis Schouten ging natuurlijk weer helemaal lekker erop.
2: Ja, die zag de zon wel zien zakken in de zee.
0: Ja. Maar er is nog meer gebeurd, hè? Een beetje vervelend nieuws.
1: Oh, er is zoveel gebeurd van de week.
0: Heel rare stikstofregels in één keer.
1: Ja,
0: heb je dat nog een beetje meegekregen, Dirk?
1: Ja.
0: Die nieuwe stikstofregels? Dat
1: toch iets van tot 46% minder uitstoot van de landbouw of zo?
0: Ja, klopt, ja.
1: En 50% minder uitstoot van mobiliteit in de industrie, volgens mij.
0: Ja.
1: Maar dat is in 2035, hè?
2: Ja, en dan mag je ook niet meer dan 2,6 koeien per hectare.
0: Dat is
1: nee,
0: bizar.
1: Zoiets heb ik ook gehoord.
0: Hoe kun je nou 2,6... koe, hè, voor een hectare is dus 2 voetbalvelden. 2,6 koe
1: dan zou je die
0: per
1: koe...
0: 2 voetbalvelden.
2: Ja, dat is wel onzin.
1: Dan zou je die koe, denk ik, moeten delen door 5. En dan 3 stukken mag je houden en die andere 2 van die koe moet je weg.
0: Ja, maar het is ook 2,6. Dat zijn dus 3 koeien waarvan eentje met 3 benen.
1: Nee, dat zijn 2 koeien. Nee, het zijn 2 koeien met... Nee, je moet wel even goed...
2: Nee, 3 koeien, maar eentje zonder staart. Dat is...
1: Ja.
0: Maar een klein.
1: Maar dat is ook nog niet alles, hè? Want rond de 15 natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer.
0: Ja, het is heel moeilijk allemaal.
1: Ja.
2: Gedoe.
0: Maar Carlijn, jij werkt in die sector. Jij werkt bij een geitenhouderij.
2: Ja, klopt.
0: Hoe kwam het nieuws daar binnen? Of heb je er nog niet echt met elkaar over gehad? Of juist wel heel veel?
2: Nou ja, het geeft je wel meer zorgen natuurlijk.
0: Ja.
2: Want je wil gewoon goed boeren en... Je krijgt gewoon zoveel onzekerheid, want je weet gewoon niet meer waar je naartoe bent als boer zijnde.
0: Ja.
2: En,
0: want het geldt natuurlijk naast de koeien, gaat het natuurlijk ook om geiten. Het gaat eigenlijk om al het vee, hè?
2: Ja.
0: Sowieso alle boeren, denk ik, die worden geraakt, maar met name de veehouderij.
2: Ja, en wij zitten natuurlijk midden in het Natura 2000 gebied. Wat het allemaal nog moeilijker maakt, want die willen ze ook heel hard inkrimpen. Ja, het liefst willen ze de Veluwe gewoon leeg hebben.
0: Ja.
2: Veel plat gezegd. En dan ben je jarenlang eigenlijk aan het investeren in al die strenge milieuregels. Maar ja, elke keer komen er weer nieuwe bij. En je kun je eigen nergens meer aan houden op een gegeven moment.
0: Ja, het wordt steeds moeilijker. En het is gewoon één heel lastig verhaal. En het zit aan elkaar geknupt met helemaal niks. Het is gewoon lastig.
2: Ja, en ze gooien het op dat het allemaal voor de natuur is natuurlijk. En dat ze willen dat de natuur gezonder wordt en dat dingen beter geregeld worden voor de natuur. En het is helemaal niet dat ik daar tegen ben, maar je moet gaan zoeken naar een oplossing waar natuur en landbouw allebei een toekomst in hebben. En niet waarmee de landbouw en de veehouderij probeert uit te roeien. Alleen maar omdat jij wil dat die bomen iets beter
0: groeien.
2: Ja, want
0: volgens mij zijn er best wel heel veel boeren die bijvoorbeeld, ik noem maar een getal, hè, nu... 125 koeien hebben en prima ook willen boeren met 60 koeien. Maar ja, dan moet het wel nog rendabel blijven.
2: Ja, en dat is het niet.
0: Moet het wel kunnen blijven doen. Ja,
2: nee.
0: En dat maken ze het niet. En dan wordt het heel lastig natuurlijk.
2: Ja, en ze hebben een paar jaar geleden hebben ze al 30% moeten inkrimpen.
0: Ja.
2: En dan zouden ze dat nu weer moeten. En dan gaat een boer bijvoorbeeld terug naar 50 melkkoeien. En dat is gewoon niet rendabel boeren.
0: Nee. Terwijl dat misschien wel een hele mooie manier is waarop heel veel boeren willen boeren. Waardoor ze nog meer aandacht hebben per dier. Maar ja, dat is op dit moment gewoon niet rendabel.
2: Nee, dat denk ik wel. Maar het moet inderdaad, het moet wel uit kunnen. En je moet er wel van kunnen leven. En dat is hetzelfde als dat er opties zijn gekomen voor uitkoopregelingen.
0: Ja.
2: Maar ook dan kom je als boer vaak niet uit en dan blijf je met niks over. Dus ja, dan is dat ook geen optie.
0: Het is een lastig probleem. En als we dan helemaal kijken naar de andere kant van de wereld. Dan heb je onderzoekers uit Japan. En die hebben een kakkelak uitgerust met een duikpak. En dan denk je waarom? Amfibische cyborg insecten, zoals de wetenschappers de kakkelakken noemen, kunnen door de gebruikers worden aangestuurd. Door het compacte ontwerp van het duikpakje en het lage energieverbruik kunnen de insecten zich bewegen door krappe en rommelige ruimtes, zowel op land als op water. Dus een kakkelak die wordt aangestuurd door een stel Japanners, ja, die gaan de wereld redden.
1: Die Japanners die hebben binnenkort alles onder hun duim, hè?
0: Ja, het is intens allemaal, maar laten wij nog maar eens even naar een nummertje gaan.
1: Ja, hebben we het nieuws van deze week al besproken?
0: Ja, er is nog één nieuwtje. Ik weet niet of het je aanstaat.
1: Oh, nou, dat als, heeft dat ook betrekking tot de amfibische... amfibische cyborg insecten?
0: Op zich heeft het wel redelijk met elkaar te maken. Kakkerlakken en studenten. Ik denk dat dat redelijk ook
1: rekelt. Kakkerlakken. Kakkerlakken, man.
0: Maar vooral alle studenten in het mbo, hbo en wo hebben recht op een stagevergoeding. Nou, dat klinkt super. Het probleem wat ze dan wel bij het kabinet hebben bedacht is... het minimumbedrag staat er niet bij. Dus dat zou ook gewoon 1 cent per maand kunnen zijn.
1: Vredig.
0: Ja, dan heb je wel een stagevergoeding. Maar ja, wat heb je aan 1 cent?
2: Gedoe.
0: Gedoe, gezeik. Wij gaan lekker zomerse nummers draaien en zometeen gaan we het hebben over boerenrock.

0: De zomerse klanken van Dabusa met Magnetic. Magnetic. En terwijl we daar zo weggaan, gaan we naar iets anders toe. En dat is ook weer niet zomaar iets, maar dat is wat we elke week doen. Ja, dit is de Warming Up, de rubriek waar wij het gaan hebben over sport en alles wat met sport te maken heeft. En er zitten hier twee sportfanaten voor mij. Eentje heeft deze week nog de zwemvierdaagse gedaan. En wat heb jij op het gebied van sport gedaan, Carlijn?
1: Ik heb geiten gevangen.
0: Kijk, geiten vangen, dat is een hele sport op zich.
1: Ja.
0: Maar we gaan het even hebben over de voetbal. Want namelijk, officieel, geen orgeljoker meer op het WK.
1: Nou, wat een onzin.
2: Ja.
1: Jammer eigenlijk, hè?
0: Jammer, ja, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitschakeling van Oranje. Dirk, jij als trainer, wat vond je er nou van hoe ze dat deden? Dat voetballen.
2: Slecht. Heel slecht.
0: En waarom was het zo slecht?
2: Omdat ze verloren hebben.
1: Ze hebben het wel een beetje gepest, hè?
2: Ze hebben verloren van 11 Marokkanen.
0: Is dat voor jou nog erger dan verliezen van 11 Belgen?
2: Nee.
0: Maar oké. Okay. Maar de tactiek, wat vond je daarvan? Die Ronald
2: waardeloos. Kiemans? 5 man achterin. Ik zei het trouwens nog tegen je toen we in de kroeg keken.
0: Ja.
2: Ik zei nog, waarom met 5 man?
0: Ja, dat zei je inderdaad, ja. Ja, dat is helemaal niet Cruyffiaans en ook niet helemaal Nederlands.
2: Het heeft helemaal niks met voetbal te maken. Je pas je aan de tegenstander.
0: Je bent een beetje laf.
2: Het is ontzettend
0: heel erg laf.
2: Koeman, out.
0: Ja, oh, hij is al weg.
2: Oh,
0: en
2: sorry.
0: Wie zou dan volgens jou de vervangen moeten worden?
2: Maakt niet uit, kan iedereen wezen.
1: Ja? Ik denk ik.
0: Carlijn. Ja. Carlijn Boonzaai.
2: Bij deze is dat beslist.
0: Ik denk dat Carlijn die kerels al een beetje onder de duim kan krijgen.
1: Ik beuk gewoon.
0: Ja, beuk ze gewoon op.
2: Dat is geen rugby.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Gewoon een klein schouderklopje.
2: Oké. Okay. Een schouderklopje? Je moet ze aanpakken.
1: Douwe. Hengsten. Nee, dat mag niet.
0: Ik zie hier allemaal bewegingen, maar ik weet niet of het mag. Wie wel door is Portugal. En jij gaat er morgen naartoe. Naar Portugal, hè?
1: Ja, even lekker. Even een paar dagen op vakantie. Even lekker in het zwembad liggen.
0: Ja, maar ga je dan ook de wedstrijd van Portugal kijken?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Want ik denk dat heel het land daar wel op de kop staat. Want ze spelen namelijk tegen Spanje, het buurland.
1: Oh, dat zal wel spannend gaan worden dan.
0: Ja.
1: Ja, we gaan ze overal lopen toeteren.
0: Ja.
1: Dat is echt vreselijk.
0: Jou boeit voetbal niks, hè?
1: Nee, ik vind voetbal niet zo interessant.
0: Nee. Nou ja, dat mag. België was ook nog maar net door, hè, Dirk? Zag je dat?
2: Ja. Ik ging slapen. Toen stonden ze 2-0 achter.
0: Ja.
2: Ik denk, yes. Mijn scorito is goed.
0: Ja.
2: Ik werd wakker. Toen heb ik een klein beetje gescholden.
0: Ja.
2: Want ja, ze hadden in één keer 3-2 gewonnen.
0: Ja, die Senegalezen, hè? Die stonden. Nee, zijzelf trouwens. Ja. Dat heb ik helemaal onder waar. Ze stonden 2-0 achter tegen
2: Senegal. Ze stonden 2-0 achter, ja. En toen in één keer
0: 3-2 gewonnen.
2: Kwam Lukaku erin. En toen veranderde weer alles.
0: Ja, die man heeft alles veranderd. En ik merkte, ik zat zelfs te kijken.
2: Oh, je hebt de hele wedstrijd gezien?
0: Nee, ik heb gekeken vanaf de 60ste minuut ongeveer. Vanaf de tweede hydration break.
2: Oké, hydration break.
1: Hydration break.
2: Heb je zelf ook gehydrated?
0: Ja, ik had een paar pills to be en dat wilde wel.
1: Stay hydrated.
2: Very nice.
0: Maar dat wilde wel. En toen ging ze in één keer. Ja, ik zag ze scoren in één keer. En ik denk, ja, ik wil nu ook wel kijken hoe het afloopt.
2: Ja, dat snap ik.
0: Maar die commentator van België. Want ik zat te kijken via de Belgische zender.
2: Amai.
0: Amai, dat vind ik leuk, ja.
2: Amai. Oh, een goede bal van Lukaku. Lukaku.
0: Maar ze noemen ook dan het team,
2: Kevin,
0: hè?
2: Kevin
0: ze
2: de Bruyne.
0: Ze hebben het in plaats van, wij zeggen het Nederlands elftal. Ze zeggen de ploeg.
2: De ploeg?
0: En alleen, op een gegeven moment was er een opstootje tussen twee teamgenoten. En zei
2: alleen.
0: Ja, de ploegmaat en hebben het niet zo op elkaar. Ze waren boos op elkaar. Maar ja, je moet altijd naast je ploegmaat gaan staan.
2: Maar heb jij Belgische televisie gekeken of keek je gewoon Limburgse televisie?
0: Ik probeer ook maar wat, Dirk.
2: Okay,
0: ik probeer ook maar wat te kijken.
1: Hij is ook maar gewoon een ploegmaat.
0: Ik ben ook maar gewoon een ploegmaat.
2: Dat is keileuk.
0: Maar uiteindelijk ging die commentator dus ook nog
2: vechten?
0: Bij de penalty van Tielemans.
2: Ja, ja.
0: Ja, die laatste penalty. Er was geen penalty reeks, maar een toegewezen penalty. En die schoot hij erin. En toen riep hij heel hard. Ja, en als de Nederlanders penalty les willen van Tielemans in Zeist, dan kunnen ze 3 miljoen betalen.
2: Oh, dat was een heel vervelend Belgisch sneertje dus.
0: Dat was een klein sneertje vanaf een Belg.
2: Hebba.
1: En dat is ook een hoop geld.
0: 3 miljoen, ja.
1: Ja.
0: Dat is een hoop geld.
1: Niet boffen.
0: Kun je een hoop tennisballen van kopen, Dirk?
2: Ja. Oh, tennis. Ja, nou, leuk dat je erover begint. Ja, deze week is natuurlijk Wimbledon, hè?
0: Wimbledon is weer begonnen.
2: En waar spelen ze dat op?
0: Gras.
2: Heel goed. En waarom en wat is het vervelende aan gras?
0: Stuit het niet zo lekker, denk ik.
2: Ja, stuit het zo laag en onvoorspelbaar, hè? Daar overleven alleen spelers met een ijzersterke service en snelle reflex aan het net. Heel wat anders dan hardcourt, bijvoorbeeld zoals op de Australian Open. Hardcourt is eerlijk, maar loopt zwaar voor de knieën en gewrichten, omdat de baan nul meegeeft.
0: En wie zijn dan bij Wimbledon de grootste kanshebbers?
2: Ja, nou dat zal ik jou eens even vertellen, Knul.
0: Ja.
2: Dat zijn namelijk natuurlijk, hè, want we zitten natuurlijk in de post-Big Three tijdperk. Hè, de grote drie, Roger Federer, Rafael Nadal en Djokovic. Hoef ik jou niet te vertellen natuurlijk. Die zijn alle drie een beetje gestopt.
0: Voorbij. Hè? Ja, alleen Djokovic loopt er nog tussen.
2: Ja, dus
1: is een beetje in de middenmoot.
2: Ja. Het gaat nu vooral over de post-Big Three. En dan kom je natuurlijk al gauw bij Alcaraz en Jannik Sinner.
0: Maar Alcaraz
2: dit zijn de absolute giganten, hoor. Van de nieuwe generatie. Alcaraz is een spectaculaire, een beetje een atletische publieksfavoriet. En Sinner is een beetje een ijskoude, loepzuivere machine.
0: Dirk, ik ga hier stoppen, want we moeten door. Kans hebben ze aan Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev, want dat komt...
2: Ja, dat is zo leuk, want de rivaliteit tussen Alcaraz en Sinner, dat gaat de komende 10 jaar denk ik wel de tennis domineren, hoor.
1: Dat denk ik ook.
2: Ja. De intensiteit waarmee zij van achteruit slaan, dat is echt ongekend.
0: Die Alcaraz is geblesseerd, dus hier is er niet bij. En dan hebben we nog bij de dames hebben Arina Sabalenka, Iga Świątek en Elena Rihakina. Dus iets met Hakina die gaat winnen. Maar wij gaan naar iets anders toe, naar Boerenrok.
2: Oh.
1: Heerlijk.
0: Heerlijke boerenrak.
2: Dat is heel wat anders dan die oostblokkers, die tennis, hè?
0: Dat is heel wat anders, inderdaad.
1: Maar wel een stuk beter.
0: Zal ik hem er gewoon in knallen, Carlijn?
1: Ja, doe maar. Knal hem erin.
0: Beetje jouw genre, hè?
1: Heerlijk.
0: Hier komen Dolly en Zintaros.
1: Met Hoeleboele. Jimmy Pep!

0: Elke vrijdag tussen 8 en 9. De Weekendploeg.
1: Ja, en niks anders. We gaan nog lekker door tot 9 uur. Maar eerst ga ik eventjes vertellen... Je nou kan gaan doen dit weekend. Hier in de regio en omstreken. Om te beginnen met op zaterdag 4 juli is het tijd voor de eerste editie van de Hart voor Lokaaldag in Bennekom Centrum.
2: Woo!
1: Een dag vol activiteiten, acties en verrassingen. Georganiseerd door OBC en de winkeliers van het centrum.
3: En waar staat OBC voor?
4: Openbaar Bennekom Centrum.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. En als tweede, ook in Bennekom, kunstfestival voor kinderen. Morgenmiddag ook te vinden in Bennekom. Daarnaast het weekend van het paard. Van 4 tot en met 5 juli is het evenement voor iedereen die van paarden en natuur houdt.
3: En als je een hekel hebt aan paarden, dan heb je dus een heel zwaar weekend.
1: Dan is het niet het evenement.
3: Dan is het niet jouw weekend.
4: Nee.
1: Dat is niet jouw evenement. Het is op het evenemententerrein in het centrumgebied van het Nationale Park de Hoge Veluwe. Kunnen paardenliefhebbers beide dagen genieten van een afwisselend programma met mooie, informatieve en spectaculaire acts.
3: En dan gaan ze dan paarden door kanonnen wegschieten? Of,
1: ja, nou, ik heb een foto gezien, maar oprecht volgens mij gaat er wel een paard door vuur springen ofzo.
4: Ja, nee, echt. Ja, dat is echt serieus.
1: Ja, Carlijn, je hebt ook wel naast geit ook wel een beetje verstand van paarden.
4: Ja, klopt.
3: Heb je ook wel eens paarden gemolken?
4: Ja. Ja, echt.
1: Ja.
4: Ja, thuis heb ik ook paarden. En wat Gerbrand bedoelt met dat ze met paarden door het vuur heen gaan springen, dat zijn gewoon hindernissen die in de brand gestoken worden en waar ze daadwerkelijk doorheen gaan springen.
3: Ja, die hindernissen worden in de fik gestoken.
4: Ja, nee, niet het paard zelf.
3: Ja, goh, gelukkig.
1: Dirk kreeg al honger.
4: Ja, hij dacht eindelijk een frikandelletje.
3: Ik ben echt een dierenvriend.
1: Als je dus niet van paarden houdt, kun je nog ergens anders op gaan rijden. Het is namelijk de wielerronde Scherpenzeel. Ook morgen. Al 14 jaar een vaste traditie in het dorp. Een dag vol sport, plezier en gezelligheid voor jong en oud.
4: Vreselijk, al die wielrenners.
1: Ja, ik denk dat dat wel goed is dat die evenementen op dezelfde dag zijn. Dat de mensen die van paarden houden allemaal naar de Hoge Veluwe kunnen.
4: En dat ze het een Scherpenzeel houden. Ja, laten we lekker daar zitten.
1: Maar, hou je er wel van? Ga er lekker naartoe. En dan... De Rijnweek, die is vandaag van start gegaan en loopt van 3 tot en met 11 juli. De week staat een week lang vol feest in Rhenen met veel optredens van bekende artiesten en activiteiten voor jong en oud.
3: Maar dat is toch een heel tijdje...
1: Er is de hele week kermis en er zijn bijzondere attracties, een motortocht, een ouderenmiddag en natuurlijk grote optredens van vele bekende artiesten. En allemaal gratis is dat. Houd dat in het achterhoofd.
3: Ja, maar volgens mij is dat heel lang niet geweest, dacht ik.
1: Ja, volgens mij was het vorig jaar weer terug.
4: Ja.
1: En daarvoor was het, even kijken, dat is het vorig jaar 2025. Ik denk dat het toen met corona is gestopt.
4: Ja, met corona is de poosje niet geweest.
3: Oh.
4: Maar je hoort er ook gewoon minder van, denk ik, als je wat ouder wordt op een gegeven moment. Maar het is altijd wel heel gezellig.
1: Volgens mij, ja, als het vorig jaar weer is geweest. Ik heb vorig jaar wel gehoord dat veel mensen
4: Ik had het ook over jou.
3: Ja, als je oud bent, dan hoor je het niet meer over de Rijnweek.
4: Oud en versleten.
1: Ik zou er dus wel een keertje heen willen, want ik hoor dus... Oude neven en nichten van mij, die zijn wel over de 30 zijn, die zijn daar wel eens geweest. En
4: ik ben er ook wel eens geweest hoor, dat is heel gezellig. Heel groot wel hoor.
1: Ja, dat zal wel ja.
4: Ja.
1: Ja en het is dus gratis.
4: Ja, en druk.
1: Maar we raden natuurlijk niemand wat aan.
3: Je hebt ook reclame. Kermis, dat heb je er ook bij.
4: Ja, maar er is ook trek. Maar ja, dat hoef ik ook niet meer aan te raden. Maar het is wel gezellig.
3: Ja, er is ook er is één van zelfs.
1: Ja, en vandaag is trek Harskamp.
3: Okay,
1: dus als je nu luistert en je denkt, ik zit in de auto. Je kunt altijd nog naar Harskamp rijden als je van trek
3: We konden Evan nog bellen.
4: Even trekskieken.
1: Ja, ik denk dat we daar helaas niet echt...
3: Helaas Evan, volgende keer beter. Had je van hier moeten zijn.
1: Ik wil nog met Carlijn over één dingetje hebben. Jij gaat binnenkort naar Australië, hè?
4: Ja, klopt.
1: En voor hoe lange tijd ga je daar naartoe?
4: Voor een half jaartje.
1: Half jaar?
4: Ja.
1: Zo, en wanneer ga je?
4: 28 juli ga ik die kant op. En dan ga ik er eerst even een paar maanden werken.
1: Ja.
4: En dan half december ga ik even op vakantie naar Nieuw-Zeeland. Even mijn vrienden opzoeken. En dan ga ik weer terug naar Australië.
1: En ben je dan voor kerst weer terug? Of wat is dan de planning?
4: Nee, ik wil kerst en oud en nieuw in Nieuw-Zeeland vieren. En dan eind januari terug naar Nederland.
1: Oh ja, ja, eind januari?
4: Ja, of half februari, net wanneer ik zin heb.
1: Oh ja, moet je even kijken hoe dat gaat. Misschien blijf je iets langer in Nieuw-Zeeland hangen, zeg maar.
4: Ja, nee, daarna ga ik nog even terug naar Australië.
1: Oh ja.
4: Maar als ik maar terug ben voordat ik weer op wintersport moet, vind ik alles goed.
1: Oké.
4: Ik moet ook nog skiën in februari.
1: Maar je gaat dus nu naar Australië. Heb je al een beetje verdiept? Je bent dus... Ik weet toevallig dat je eerder een half jaar ook in Nieuw-Zeeland bent geweest.
4: Ja, 8 maanden zelfs.
1: Maar ik geloof dat Australië echt wel wat anders is.
4: Ja, ze zeggen van wel in ieder geval een stuk warmer. En een stuk groter. En een stuk uitgestrekter. Nieuw-Zeeland is al heel groot. Maar ja, Australië schijnt nog veel heel anders te zijn. En ze hebben kangaroes, dus dat vind ik wel goed.
1: Nou ja, vind je wel mooi.
4: Ja, kan ik even kijken. En dan
3: intussen... Zijn er hele agressieve beesten?
4: Ja, die schijnen heel gevaarlijk te zijn.
3: Boksen.
4: Ik zou best met een kangaroe willen vechten.
3: Zou je dat alsjeblieft dan willen filmen en naar ons toe willen sturen?
4: Ja, nee, nee.
3: Oh,
4: wel naar Gerbrand. Nee.
1: Oh, dan komt het ook wel bij jou terecht, Dirk. Dat komt wel goed. Maar, sorry. Ja. Veel plezier in Australië. Wil je nog wat over kwijt? Dat je denkt van, dit is gaaf.
3: Aboriginals?
4: Wie?
3: Aboriginals. De originele bewoners van Australië. Die zitten dan op zo'n pijp te blazen.
4: Joh, ik ga er alleen koeien melken en kalfjesflesjes geven. Ik vind dat wel mooi.
1: Nou ja, we hebben er toch nog even wat Australisch bij gepakt. Crowded House met Don't Dream It's Over.

0: Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Jongens.
1: Edge of Desire.
0: Edge of Desire.
2: Edge of Desire.
0: Jongens, dat ga je nog wat doen deze week? Of wat wou je zeggen over de Edge of Desire?
1: Ik zit even te denken wat de betekenis in het Nederlands. Dat is dus Edge. Dat is de hoek van verlangen.
0: Ah, ik zou eerder Edge is meer als rand.
1: De rand van verlangen.
0: Ja.
1: Oké, diep.
0: Ja, diepgaand, hè? Edge of Desire.
1: Maar dat is ook niet te dat is ook wel te verwachten als je Jonas Blauw heet.
0: Jonas Blue en Malief. Jonas Blue is een hele grote DJ, hè?
1: Ja?
0: Ja, van Perfect Strangers. Fast car.
1: Oh, you got a fast car.
0: Deze, zeg maar.
1: Dat is ook gejaald. Oh, gaaf.
2: Gaaf.
0: Ja, en van deze is hij ook wel bekend.
1: Oh,
0: voor
1: Perfect
0: de
1: Strangers.
2: Maybe you Perfect Strangers.
0: Oh, en van deze, van Mama.
1: Okay.
2: Hey mama, don't treasure mine.
0: En nu heeft hij dus...
1: Hij zingt dus helemaal niks zelf.
2: Nee,
1: nou, knap, Jonas.
2: Zo verdient hij zijn geld.
0: Ja, maar hij heeft die deuntjes bedacht, hè?
1: Hè?
0: Hij heeft die deuntjes bedacht.
1: Zo, hij verzint deuntjes. Ik ben niet zo fan van Jonas Blauw.
2: Ja. Had jij nou even wat deuntjes verzint?
1: Oké.
2: Ja, dat is moeilijk, hè?
1: Nee, dat is helemaal niet moeilijk, deuntjes.
2: Origineels bedenken.
1: Nee, deuntjes verzinnen, dat is echt de bodem van de maatschappelijke ladder.
0: Weet je wat ook een leuk deuntje is, hè?
1: Het weer van de boswachter.
3: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
0: Oh, die heerlijke vogels, hè? Die zijn toen een keertje live opgenomen.
2: Bij de koepel?
0: Ja, in de buurt van de koepel, ja. Het Luntische buurtbos. Echt een vogeltje uit het Luntische buurtbos. Het weer.
1: Waar stond jij op dit moment?
0: Een prachtige dag. Het wordt een prachtige dag morgen. Het wordt een graadje op 24. Half bewolkt, half zonnig. Ik denk dat mensen daarvan houden. Zondag 22 graden. 'S middags wel een buitje. Dus let op. En maandag, ja, weer 24 graden. Half zonnig, half bewolkt. Ik denk dat dat prima weer is voor de meeste mensen. En dat de meeste mensen daar prima op gaan. Die kunnen dit wel waarderen. Die houden niet van koud, die houden niet van heet. Die houden van 24 graden met een zonnetje.
2: Ja.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Maar Dirk, terwijl jij nog een slokje van je koffie neemt. Dave,
1: ja?
0: Heb je nog plannen vanavond?
1: Vanavond ga ik lekker helemaal niks doen.
0: Doen. Zo.
1: Voetbal kijken.
0: Ja?
1: Heel veel voetbal kijken. En, en Wimbledon.
0: Ga je Argentinië kijken?
1: Argentinië en Wimbledon. Want Sinner die is op dreef.
0: Ja.
1: Sinner on fire.
0: Nou goed.
1: En die andere, hè? Die andere is ook goed.
2: Ja.
1: Alcaraz.
0: Voor de mensen die van tennis houden, houd het in de gaten. Klein.
1: Houdt helemaal niemand van tennis. Helemaal niemand. Haat tennis.
2: Fair.
0: Heb jij nog plannen vanavond?
2: Nou, ik zat eigenlijk even in de twijfel of dat ik misschien nog even naar Trek ga.
0: Trek Harskamp wel te verstaan.
2: Trek Harskamp. Wel echt party. Maar ik moet zeg maar wel om 4:30 wegrijden morgenochtend. Dus ik zit in een zware
0: twijfel.
2: Dan
0: pak je het vliegtuig naar Portugal natuurlijk.
2: Ja, want ik moet om 6 uur in Eindhoven zijn.
0: Iedereen gaat wel doen. Ik ga naar Zeeland met de trein. Ik ga mijn ouders opzoeken daar dit weekend.
2: Maar geven jullie mij even advies. Zal ik nog even naar Trek of zal ik naar bed?
0: Ben jij een echte Australische AC/DC?
2: Dat was geen antwoord op mijn vraag.
1: Dat was een vraag op een vraag.
0: Maar als het antwoord daar ja op is, dan zou ik het doen. Dan zou ik lekker naar Trek gaan.
1: Ook al staat het los van elkaar.
2: Nou, let's go.
1: Nou, ik zou gewoon even gaan. Even trekjes kieken.
0: Maar hoe laat is het? Ik zou heel gauw even gaan.
2: Gewoon
0: en dan 11 uur in huis.
2: Half uurtje, drie kwartier. Gewoon even iedereen schoppen en dan kan ik lekker naar bed.
0: Goed idee.
2: Is het maar goed dat jij thuis blijft, Dirk?
1: Waarom zou iedereen zien? Ja, ik zou helemaal finaal
2: Ja, ik moet
1: toch
2: even laten merken dat ik er ben.
1: Hoi, ik ben er.
2: Ja,
1: Bam. Geef je 360 kick op zo'n kin.
2: Nee, gewoon even schop tegen het scheenbeentje.
1: Oké.
2: Dat is fijn, hoor.
1: Als je schemerschermers om hebt, wel, ja.
0: Hey,
2: schop is ook leuk.
0: We wensen iedereen een goed weekend.
2: Ja.
0: Hopen dat een van de volgende week weer bij is. Als je naar Trek gaat, Harskamp,
2: hou
0: dan kun je wel Evan tegenkomen, hè? Evan is daar.
2: Ja, ik zal ook hem even schoppen.
0: Heb je de hele weekendploeg ontmoet.
1: Ja. Gewoon iedereen die Evan heet. Gewoon schoppen.
0: Gewoon schoppen. Hey, heet je Evan?
1: Ah, je kent geen Evan.
2: Nou jongens, drink lekker. Hou hem in de broek. En gedraag je eigen.

0: is één Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met Tina Turner en Golden Eye, een speciale Morales Club Mix. Vervolgens worden we Michael Jackson met You Can't Win. Daarna was The Bird aan Basher met Summer Breeze. En vervolgens worden we Godly and Cream met het nummer Cry. Daarna was The Bird aan Lean Technalia met Forgot About New York. En vervolgens worden we Stephanie Mills met What You Gonna Do With My Lovin'. En we sloten deze week ook weer af met ons wekelijks vleugje trends. En deze week was dat Marco V met Simulated. Samenstelling Adrie Spekley.

0: van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, je hoorde Neues Land van het album Willst du mit mir gehen? Dat is Duits voor Wil je met me meegaan? En dat was een studioalbum van de Duitse zangeres Nena. Het werd in 2005 uitgebracht in Duitsstalig Europa. En de zangeres werkte voor dit album opnieuw samen met haar voormalige bandgenoot Uwe Varenkrook-Petersen. Het album bestaat uit twee cd's. De rode cd werd opgenomen in een studio in Berlijn, terwijl de oranje cd werd geproduceerd tijdens jam-sessies op Mallorca. En Varenkrook-Petersen, evenals Nena Kerner, geboren in 1960, is toetsenist, producer en componist. En hij was in de jaren 80 de toetsenist van de band Nena en schreef mee aan hun wereldberoemde hit 99 Luftballons. Evenals aan die andere grote hit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ja, en Nena was in Neues Land onderweg naar een nieuw land. Ze zweefde over het land, hoorde je in de tekst. Beetje een symfonisch rockachtig nummer. Ik vind het eigenlijk een van de beste nummers van Nena uit al die jaren dat ze actief is. En onlangs behandelde mijn collega Dirk Meijer het thema Nieuw Begin met onder andere een nummer van Suzanne en Freek, getiteld Onderweg naar Later. Nu zie ik de tekst die er nog een keer twee keer ingeplakt. Oké. Vandaag zijn we dus onderweg in Link. En een dankbaar thema in de liedkunst is onderweg zijn. Maar ook in films trouwens. Road movies zijn immers nog altijd populair. En Rain Man uit eind jaren 80 was een road movie over onder meer een autistische man. Knap gespeeld door Dustin Hoffman. En je hoort nu op de achtergrond muziek van Hans Zimmer uit die film. Hans Zimmer noemen ze hem in Amerika, maar het is volgens mij een Oostenrijker. En als je onderweg gaat voor een langere roadtrip, dan past één nummer uit 1961 daar geweldig goed bij. Kom maar door, Ray Charles.

0: Stephanie Struik, die heb ik al eens eerder bij je geïntroduceerd. Ze zong eerst in het Engels onder de naam Stevie Ann. En op haar tweede album dat ze in het Nederlands opnam, getiteld Fijn Zo, staat Onderweg, dat je net hoorde. Ja, en ik had het net over Hans Zimmer, dat is geen Oostenrijker. Die is geboren in Frankfurt am Main in september 1957, een Duitse componist dus. En je kent hem misschien ook nog als toetsenist uit een van de bekendere bands uit de jaren 70-80, namelijk Buggles. En die hadden die bekende hit Video Kill. The Radio Star. En hij zat ook nog deed samen iets met Ultravox, Warren Cann van Ultravox. Daar nam hij onder de bandnaam Helden het album Spies mee op. En daarna begon in 1988 zijn grote doorbraak in de Amerikaanse filmindustrie. En er wordt van hem gezegd dat hij de best verdienende filmcomponist aller tijden is op dit moment. Hans Zimmer dus. Maar we hadden het over onderweg zijn. En als je onderweg bent, dan kom je wel eens op een veerpont terecht. Dr. Anders P., u weet wel, Heinz Polzer, zong daar een bekend lied over. Maar veel minder bekend is zijn nummer over een bedrijfsuitje dat hij ook in 1973 opnam voor het album Zingt Allen Mee met Dr. Anders P. Het heet Een Fijne Dag. Luister maar.
1: De 8e mei, jongsleden, maakten wij een mooie tocht.

Paul had zich daarvoor nog voor gedaan, toen juffrouw de Wit haast haar tas had laten staan. En dan komt de verrassing die voor ons in petto zat. We mogen allen even lopen langs het heksenpad. Het is toch maar wat eng en daarom gaan

avonturen gretig toegehaald en worden aan de lunch vereeuwigd door de fotograaf en spoedig weer op weg naar het beroemde. Maar wacht, daar is iets aan de hand. De oude juffrouw van der Bult is waren ziek. Toen waarschuwde de chauffeur nou en zeggen dat hij stoppen moet. Een dame is niet goed, hij wat vervelend dat gezeur nou. Wie heeft hier soms een oude

gaat het verder op onze mooie tocht. We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land. En heeft de heer van Mechelen de lachers op zijn hand. De vrolijke stemming vermaakt ons allen opperbest. Er wordt zelfs gezongen, al is er geen orkest.

Ja, The Wiz. Dat was een spetterende, maar ook dromerige en soms hallucinerende feel-good film. En in feite een Motown remake van de klassieker The Wizard of Oz. Maar dan met onder meer Michael Jackson en Diana Ross op muziek van Charlie Smalls. The Wiz uit 1978 is inmiddels een cultfilm geworden. De musicalversie is op dit moment weer in de Nederlandse theaters te zien. En de bekende afgeleide productie Wicked heeft na het theater ook in een tweeluik het witte doek bereikt. En je hoorde net deel 2 van Ease On Down The Road uit de soundtrack van The Wiz. Er zijn 3 versies van dit nummer, 1, 2 en 3 uiteraard. Dit is de middelste, waarbij de gele bakstenenweg de leidraad vormde door de film, door het verhaal, kortom door alles van The Wiz. De helden uit de film waren onderweg naar de tovenaar van Oz. Oz, gespeeld door komiek Richard Pryor. En heb je deze film niet gezien, ik heb het wel eens vaker gezegd, dan heb je echt iets gemist. Dan heel wat anders. Onderweg is een nummer van de Nederlandse popgroep Abel. En die komen uit het dorp Effen bij Breda. Het is de tweede single van het later uitgebrachte album De Stilte Voorbij. Het nummer werd geschreven door Joris Rasenberg, de zanger van de groep. En in januari 2000 werd het nummer op single uitgebracht. Een deel van de muziektekst, die je dus zo direct gaat horen, is aangebracht op de pilaren aan de westkant van de bushalte in het nieuwe station van Breda. Je hoort nu Onderweg. Hier is Abel.

Wie kent de weg? Dat vraagt Axel Red zich af in dit nummer 1996. Fabienne de Mal, dat is haar echte naam. En ze werd geboren in 1968. Is een Belgische zangeres die ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. En Axel Red behoort tot de best verkopende Belgische muziekartiesten. Al is ze in ons land niet zo bekend. En dit nummer Qui connaît la route? Wie kent de weg? Uit 1996 staat op haar album A Tâtons. En dan nu Kalle Moraeus. Hij is een Zweedse muzikant, acteur, componist en televisiepresentator. En incidenteel zingt hij ook. En hij is geboren in het midden-Zweedse plaatsje Mora. Zijn Latijnse achternaam Moraeus betekent ook van Mora. En hij is lid van de folkband Orsa Speelman en van Benny Anderssons Orkester, opgericht door ABBA-lid Benny Andersson. Naast talloze opnames met deze bands heeft hij ook een paar soloalbums uitgebracht, waaronder Komma Hem, oftewel Kom Thuis, uit 2013. En daarop staat deze classic van Chuck Berry, Kalle Moraeus.

0: Interessant gegeven is dat de Amerikanen tegenwoordig niet meer over route hebben, maar over route. Terwijl de Britse Engelsen het wel over route hebben en wij in Nederland dus ook. Maar ze zingen het altijd en ze zeggen ook altijd nog wel route 66 en niet route 66. Ik zeg altijd maar taalverandering is het overnemen van mekaars fouten en dat dat dan inslijt en dat dat dan een gewoonte wordt. Zo wordt iemand tegenwoordig ook voor de rechter gesleept in plaats van gedaagd. Dat is ook zoiets dan een beetje popietaal van maken. Mooi beeld. En uiteindelijk, hè, je ziet iemand bij de haren naar de rechtbank worden gesleept. En uiteindelijk wordt dat dan de gangbare taal. En dan zie je het zelfs in gerenommeerde dagbladen als term worden gebruikt. Ik dwaal af. Vesoul van singer-songwriter Jacques Brel is een single van zijn album Jarif uit 1968. Een van de grootste internationale hits uit zijn carrière en van de Franse muziek. Het lied is meer dan 150 keer gecoverd en opgenomen in zo'n 15 talen door nationaal en internationaal bekende artiesten. En het is een verwijzing in talloze literaire, muzikale en filmische werken. Jacques Brel verbleef in 1960 in de Franse stad Vesoul. Na de avond te hebben doorgebracht met hotelgasten, het personeel en hoteleigenaren, beloofde hij ooit een lied over Vesoul te schrijven. Dat kwam er pas van nadat hij jaren later een tweede keer in de stad verbleef. In een ander hotel overigens. Brel schreef en componeerde Vesoul tussen 1967 en 68 met 5 coupletten en 3 refreinen op melodieën van volksmuziek, musettenwals en accordeon. De versen worden in crescendo, dus stijgend qua volume, gezongen met een geleidelijke toename in stemvolume en aan het eind van elk vers dat zeer snel eindigt. En in deze kofferbak hier in Link over onderweg hoor je één van de covers ook van Jenny Arian en Lucretia van der Vloot. Zij bezingen het lot van rondreizende artiesten die langzamerhand niet meer weten in welke stad ze zijn. Een tekst van taalkunstenaar Ivo de Wijs. Maar eerst hoor je het origineel van Jacques Brel uit 1968 en de cover is uit 1997 van een programma van Jenny Arian en Lucretia van der Vloot, waarmee ze langs de theaters trokken met heel veel liedjes, vertalingen, nieuwe liedjes. Echt een heel mooi programma was dat. En Vesoul werd zo Delfzijl. Jacques Brel eerst.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta...

Brussel naar Grols, van Peking naar Bolsward, van hier tot Gunder, van Fort naar Peugeot, van A naar B, van 9 tot 5.

van wijntje naar treintje, van vrede naar oorlog, van zoet naar zuur, van de kerst naar nieuwjaar, van de soep naar het toetje, van het nieuws naar de quiz, van de kat.

van sperma tot kindje, van vader naar opa, van de wieg tot het graf, van pil naar pil, van bladzij naar bladzij, van spui naar koolsingel, nog steeds niet langsaf. Van stof tot stof, van Christus tot Bhagwan, van groen naar oranje, van rooms naar rood, van Adam tot nu, van Venus naar Pluto,

Een live opname van Frans Halsema, minder bekend nummer Altijd Onderweg. En wij zijn ook nog steeds onderweg in dit uur Link hier op 1 Vallei. Dat is het thema vandaag op zaterdag 17 januari. Dit programma is na de live uitzending nog 10 weken lang terug te horen op 1vallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of ga naar de pagina van Link en dan vind je de datum van vandaag. En dan kun je dat nog een keer terug horen. En dat geldt trouwens voor al onze programma's die we hier maken. Die zijn 10 weken lang nog terug te luisteren via onze website. Ja, onderweg waren ook de kinderen en een paar volwassenen uit Hamelen nadat ze door een verongelijkte rattenvanger waren weggeblazen uit het stadje in Neder-Saxen. Met onder meer Rob de Nijs, Ida Bons, Loekie Knol en Martin Broosjes en Ab Hofstee en talloze bekende gastacteurs. In 45 afleveringen, verdeeld over 5 seizoenen, probeerden ze in de KRO-televisieserie De Weg naar Hamelen terug te vinden. De muziek was van Joop Stokkermans en de teksten waren van de in augustus 2025 overleden Harry Gele. Veel beeldmateriaal was destijds uit kostenoverwegingen ooit gewist, maar inmiddels zijn alle afleveringen teruggevonden in het privéarchief van Gele, die een vroege eigenaar was van een videorecorder. Aanvankelijk zwart-wit, later ook een kleurenrecorder. En in 2018 zijn alle 150 liedjes op een 6 cd-box verschenen. Maar het bekendste is natuurlijk de tune. Detail daarvan, de serie en het lied heten Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar de tekst van het lied heeft het over ons.

0: Laten we elkaar bij de hand nemen, op weg. Laten we onze bestemmingen kiezen, zonder enige twijfel. Ik heb vertrouwen en het is niets, gewoon een kwestie van luisteren. En dat zong de inmiddels 45-jarige Franse zangeres Zaz, artiestennaam van Isabelle Geoffroy, in een poëtische tekst van Mahmoud Tete Niang uit 2010.
1: Weet je een leuke link voor volgende week, die aansluit op het programma van deze week? Mail dan naar link@omroep1.nl.
0: Ja, nu vertel ik je iets dat je waarschijnlijk niet wist. Sade is een band. Oké, een band rond de zangeres met dezelfde naam, maar toch een band. Sade is een nog steeds actieve Britse popgroep rond zangeres Sade, opgericht in Londen in 1982. De muziek van de band bevat elementen van soul, quiet storm, smooth jazz en sophistipop. De groep heeft meer dan 75 miljoen platen verkocht. En de in Nigeria geboren zangeres, ze was gisteren jarig trouwens en inmiddels 67 jaar oud, heeft als volledige naam Helen Folasade Adu. Vandaag geen Smooth Operator of Sweetest Taboo, maar een nummer uit 2010. Long Hard Road.

Dat was dus de band Sade, een opname uit 2010. Van zijn album On The Move uit 1986 hoor je het titelnummer. Gecomponeerd, gearrangeerd en gedirigeerd door de in 1998 op 46-jarige leeftijd overleden Rogier van Otterloo. Ja, we waren ditmaal een uur lang onderweg in Link. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend door elkaar. U gaat het komende uur dat allemaal horen. Nou, als we de berichten van het KNMI mogen geloven, dan wordt de zomer deze week iets minder extreem als de afgelopen. Ik weet niet hoe u hem ervaren heeft, maar laten we het maar bij. Het heeft me gauw vergeten afgelopen week met al die bloedhitte en zweten, nog eens zweten. Dat is nou net niks voor mij. Maar toch, ja, we kunnen wel genieten van de zomer. En in 1966 deed Billy Stewart het ook met de Gershwin compositie Summertime. Door velen vertolkt, maar dus ook door hem. En ook in Nederland een hit.

Onze eigen Sandy Coast uit Voorburg met Just a Friend. Dit programma draait muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Dus gaan we nu naar 1961. De Allisons, ook in Nederland een hit met Are You Sure?

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toeren singles

steden Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon & McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Prachtige geluid van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. We zijn aangekomen bij de rubriek Onbekend van Bekend. En dat is een bekende groep uit Nederland. De Shoes uit Zoeterwoude maakte in de periode 1966-1974 15 top 40 noteringen, waaronder Na Na Na en Osaka de grootste hits vertegenwoordigden. Het minder bekende werk van deze band bestamt al uit 1963. Ze maakte eerst een Duitsstalige single en daarna een Engelstalige single en onder de naam The White Shoes. Dit is die Engelstalige single, Bye Bye Baby.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

De top 40 voorloper van de groothit We Were All Wounded at Wounded Knee. Redbone met Faye Doe. Ja, je zou wat anders denken, maar het is toch F-A-I-S spatie Doe. Grotere hits kwamen wat later, maar in 1974 had Dionne Warwick al een aardige notering samen met de Detroit Spinners, Then Came You.

De Fab Four met Help. De Beatles uiteraard, nog maar even voor de volledigheid. De Seekers, niet te verwarren met de New Seekers, hadden 3 hits in Nederland. En allemaal in 1965. Dit was de eerste. I'll Never Find Another You.

in één keer op de plaat gezet naar verluid. I'll Never Find Another You van The Seekers. En dan zijn we toe aan de jingle van de week. Een zomerse jingle. We gaan eerst maar eens naar die

Your Sunny Sound. Een van de bekendste Radio Veronica jingles in de tijd dat ze op zee waren. En dan ook nog tot oktober 72. Want daarna moest 192 eraf en werd het 538. Maar even over deze jingle. Die heeft een bijzondere wordingsgeschiedenis. De band Unit Gloria, het heette eerst nog Gloria, had een prachtige hit met The Last 7 Days. En daarna nog een wat aantal kleinere hits. En in begin jaren 70 wilden ze een beetje af van de religieuze thema's in de muziek en zochten ze contact met Ad Bouwman, een technicus bij Radio Veronica met zeer veel verstand van geluid. Ad was de repertoire van de band al een beetje bekend. Een van de dingen die hij tegen de mannen zei van, joh, jullie hebben een plaatje opgenomen, een mooie single, Wild Bird. Alleen, ja, die drumsolo die erin zit, die vind ik zo verrekte slecht opgenomen. Dat zouden we eigenlijk eens opnieuw moeten doen. Nou, dan konden ze natuurlijk niet meer het plaatje opnieuw opbrengen. Maar wat deden ze? Ze maakten er dus een jingle mee die u zojuist hoorde. Hoe die nou werkelijk verder klinkt, die drumsolo, dat hoor je straks. Eerst nog even de versie die Ad Bouwman ervan gemaakt heeft, draai ik nog even apart. En straks in Wild Bird gaat u horen hoe het in de plaat zelf zat. Wild Bird.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

0: Een zeer terecht applaus voor Crosby, Stills, Nash en Young. En met name die laatste als zanger tijdens de 1974 live tour. Dat was Old Man.
1: Augustus 1974 bleek Stephanie de Sykes met een vrolijk plaatje toch steken in de tipparade. Born with a smile on my face.

De Barbier van Sevilla, dat was een opera geschreven door Rossini en uitgevoerd deze keer door, ja, ga er even voor zitten, geen Mon Amour, BZN in 1974. En stond op een LP, Veronica presenteert 14 vakantiefavorieten van Negram. Die LP die kreeg ik, als ik me niet vergis, voor een verjaardag. En zo kon het dus wezen dat ik hem draaide in de rubriek uit de oude platenbak van uw presentator. De volgende plaat is een nummer wat je ook vooral misschien wel kent van de Bee Gees, maar ook uitgevoerd door Nina Simone, To Love Somebody.

I Shall Sing, Art Garfunkel, een single die hij uitbracht die niet verder kwam dan de tipparade in februari 1974. En wel een heel mooi nummer ook om te horen op de koptelefoon, want je hoort de langzaam de muziek opbouwen. Eerst de trommel en daarna de saxofoon enzovoort enzovoort. En zo zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. We gaan zo nog één plaat draaien. Allereerst nog even, wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mail aan wijdraaien@gmail.com. Ook met uw ideeën voor de september speciale uitzendingen. wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van de band die men de band noemt. En de titel van deze mooie plaat, u kent hem vast, The Wait. Graag tot de volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Rijn Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.